0: 40 landen stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, waaronder de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. Nochtans was de tekst onder druk van enkele van die landen al afgezwakt. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich bij de stemming. Het ging bij de algemene vergadering in New York over een advies van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag van vorig jaar over klimaatverandering. Dat zegt dat landen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en ze anders voor de rechter kunnen worden gesleept. Maar zo'n resolutie van de algemene vergadering is nog altijd niet bindend. Het initiatief voor de resolutie kwam van de kleine eilandstaat Vanuatu in Oceanië. Die vreest voor zijn voortbestaan als de zeespiegel hard blijft stijgen. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan dat hij betrokken was bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie de opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
1: Today we are announcing an indictment. Charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing 4 Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. In het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale was de Engelse ploeg met 0-3 te sterk voor Freiburg. Een verslag van Christophe van der Goor.
2: Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een derde goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
0: Nog in het voetbal heeft eerste klasser La Louvière een nieuwe coach. Dat is Edward Still. Hij volgt Frédéric Taquin op, die na 9 seizoenen vertrekt. Still tekent een contract voor 3 jaar. Hij was eerder al trainer bij Charleroi, Eupen en KV Kortrijk. Edward Still was ook kort interim coach bij Anderlecht en werkte recent nog bij het Engelse Watford. In de ronde van Italië starten straks 2 Belgen minder. Lennart van Eetveld brak gisteren een middelvinger na een val. Hij liep ook schaafwonden op aan arm en elleboog. Tijdens de rit gaf ook Edouard Plankaert op. Daarmee blijven er nog 12 Belgen in de koers. De 12e etappe van de Giro start iets na 1 uur vanmiddag. Vannacht blijft het overwegend droog bij minstens 4 graden. Tegen de ochtend is er plaatselijk kans op mist. Daarna krijgen we een vrij zonnige dag. Het kan tot 23 graden worden. Ook de volgende dagen aangenaam lenteweer met geregeld zon. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: Een iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab9 en Lab9 Pro.
4: VRT Radio BNE Live.

0: 3 uur, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Chemiereus BASF gaat opnieuw besparen en ook banen schrappen. Dat heeft de CEO van BASF gezegd in de Duitse krant Handelsblad. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met een vijfde verlagen tegen 2029. Ook de personeelskosten moeten naar beneden, maar het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd sneuvelen. Bij BASF in Antwerpen verdwijnen tegen 2028 al 600 banen. Dat zijn er 1 op de 6. Die besparing in Antwerpen zou al een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. Wereldwijd telt BASF nu nog meer dan 106.000 werknemers. De chemiereus benadrukt dat de besparingen deel uitmaken van een langlopende strategische herstructurering. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst is veroordeeld omdat hij heeft gespioneerd voor Rusland. De man verzamelde informatie over Russen die het land uit waren gevlucht. Hij gaf aan Moskou ook 3 telefoontoestellen van hoge ambtenaren. Egisto Ott is nu veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zelf ontkent de spionage en gaat in beroep. In Nederland is de archeoloog gearresteerd die in maart in een kerk in Maastricht het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan heeft ontdekt. Die ontdekking heeft geleid tot een conflict tussen het stadsbestuur van Maastricht en de archeoloog. De man vindt dat hij te weinig erkenning krijgt en weigert om bepaalde delen van het ontdekte skelet over te dragen. Het gaat onder meer om 2 tanden en een bovenarmbot. D'Artagnan was een leider van de musketiers, een elitekorps dat dienst deed als de persoonlijke lijfwacht van de Franse koning Lodewijk XIV. D'Artagnan stierf in 1673 tijdens de belegering van Maastricht door het Franse leger. In het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale was de Engelse ploeg met 0-3 te sterk voor Freiburg. Een verslag van Christophe van de Goor.
1: Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een 3e goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80 was immers veel te lang geleden.
0: En het graspollenseizoen is begonnen in België. Dat meldt Gezondheidsinstituut Sciensano. En het voegt eraan toe dat het seizoen dit jaar wat vroeger start dan gebruikelijk. De concentraties van graspollen nemen opnieuw toe. Wie daar gevoelig voor is, kan al de eerste hooikoortsklachten ervaren. Het graspollenseizoen duurt gewoonlijk 8 tot 12 weken. Wie last heeft van allergieën kan dan best een zonnebril dragen. Sciensano geeft hen ook de tip om de haren te wassen voor het slapen gaan. Het blijft op de meeste plaatsen droog vannacht bij minstens 4 graden. Tegen de ochtend kan op sommige plaatsen wat mist hangen. Daarna een vrij zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Morgen en ook de volgende dagen nog mooi lenteweer. Het wordt nog wat zachter, in het weekend mogelijk tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
2: Te veel video!
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: VRT Radio BNE Live.

0: is 4 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Chemiereus BASF gaat opnieuw besparen en ook banen schrappen. Dat heeft de CEO van BASF gezegd in de Duitse krant Handelsblad. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met een vijfde verlagen tegen 2029. Ook de personeelskosten moeten naar beneden, maar het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd sneuvelen. Bij BASF in Antwerpen verdwijnen tegen 2028 al 600 banen. Dat zijn 1 op de 6. Die besparing in Antwerpen zou al een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. Wereldwijd telt BASF nu nog meer dan 106.000 werknemers. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan dat hij betrokken was bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
1: Today we are announcing an indictment. Charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing 4 Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. De Nederlandse autoriteiten waren deze maand dicht bij de arrestatie van de beruchte drugscrimineel Bolle Jos, dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf. Bolle Jos is de bijnaam voor Jos Leidekkers. Hij opereert vanuit Sierra Leone, dat elk rechtshulpverzoek van Nederland negeert. Speciale eenheden van de Nationale Politie en Koninklijke Marine hadden zich verschanst voor de kust van West-Afrika op een undercoverschip na een tip dat Leidekkers per boot vanuit Sierra Leone naar buurland Liberia zou varen. De operatie werd maandenlang voorbereid, maar ging uiteindelijk niet door, omdat Leidekkers zich dan toch niet verplaatste. Bolle Jos is zowel in Nederland als in België al meerdere keren veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Het graspollenseizoen is begonnen in België, dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano. En het voegt eraan toe dat het seizoen dit jaar wat vroeger start dan gebruikelijk. De concentraties van graspollen nemen opnieuw toe. Wie daar gevoelig voor is, kan al de eerste hooikoortsklachten ervaren. Het graspollenseizoen duurt gewoonlijk 8 tot 12 weken. Wie last heeft van allergieën, kan dan best een zonnebril dragen. Sciensano geeft hen ook de tip om de haren te wassen voor het slapen gaan. In de ronde van Italië starten straks 2 Belgen minder. Lennart van Eetveld brak gisteren een middelvinger na een val. Hij liep ook schaafwonden op aan arm en elleboog. Tijdens de rit gaf ook Edouard Plankaert op. Daarmee blijven er nog 12 Belgen in de koers. Vanmiddag iets na 1 uur start de 12e etappe van de Giro. De dag begint grijs met plaatselijk kans op mist of laaghangende wolken. Daarna opklaringen en geregeld zon bij temperaturen tot 23 graden. Ook de volgende dagen mooi lenteweer met afwisselend zon en wolken. Het wordt nog zachter. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.

0: Yo, yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Amai, de ceviche más lekker.
1: Ja, hè?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar ons kaartwerk is.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: VRT Radio BNE Live.

0: 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Chemiereus BASF gaat opnieuw besparen en jobs schrappen. Dat heeft de CEO van BASF gezegd in de Duitse krant Handelsblad. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met een vijfde verlagen tegen 2029. Ook de personeelskosten moeten naar beneden. Maar het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd zullen sneuvelen. Bij BASF in Antwerpen verdwijnen tegen 2028 al 600 banen. Die besparing zou al een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan betrokken te zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
1: Raúl Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. Een ruime meerderheid van de VN-landen heeft gestemd voor een resolutie die hen de plicht geeft om klimaatverandering tegen te gaan. 8 landen stemden tegen, waaronder de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. Nochtans was de tekst onder druk van enkele van die landen al afgezwakt. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich. De resolutie van de VN is een antwoord op de uitspraak van vorig jaar van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat landen verplicht zijn om het klimaatsysteem te beschermen en ze anders voor de rechter kunnen worden gesleept. En de resolutie van de Algemene Vergadering is niet bindend. En in Straatsburg onderhandelen de Europese landen en het parlement later vanochtend opnieuw over strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de EU mogen blijven. Gisteren werd daar geen akkoord over bereikt. Volgende maand treedt het nieuwe, strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
2: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
0: Het weer dan. De dag begint grijs met plaatselijk kans op mist of laaghangende wolken. Daarna opklaringen en geregeld zon bij temperaturen tot 23 graden. Ook de volgende dagen mooi lenteweer met afwisselend zon en wolken. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 6 uur en goedemorgen, 14 nieuws met Gert van Boksel. Bijna de helft van de werkgevers in ons land erkent dat de werkdruk in hun bedrijf te groot is, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van HR-dienstenbedrijf Acerta. Het is wel een daling van ruim 10% ten opzichte van vorig jaar. Bij de werknemers vindt ook bijna de helft dat de druk op hun job te hoog is. Volgens Christel Minte van Acerta spelen verschillende factoren mee in die hoge werkdruk.
1: De belangrijkste oorzaken van de hoge werkdruk die uit het onderzoek gebleken zijn, zijn op de eerste plaats het gebrek aan personeel op de werkvloer de dag van vandaag, gevolgd door een toename van taken, nieuwe verantwoordelijkheden binnen de functie, als ook het werktempo die medewerkers ervaren.
0: Chemiereus BASF gaat opnieuw besparen en jobs schrappen, dat heeft de CEO gezegd in de Duitse krant Handelsblad. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met 1/5 verlagen tegen 2029. Ook de personeelskosten moeten naar beneden. Maar het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd zullen sneuvelen. In Antwerpen verdwijnen bij BASF tegen 2028 al 600 banen. Die besparing zou al een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. De regering van de Baltische staat Litouwen waarschuwt dat het aantal incidenten met drones toeneemt. Gisteren was er opnieuw drone-alarm in Litouwen, waardoor de president en de premier even naar een ondergrondse schuilkelder moesten. Enkele dagen geleden stortte een drone neer in Litouwen. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn al verschillende Russische en Oekraïnse drones neergestort op hun grondgebied, maar ook op dat van Letland en Estland. Een ruime meerderheid van de VN-landen heeft gestemd voor een resolutie om klimaatverandering tegen te gaan. 8 landen stemden tegen, waaronder de VS, Iran, Rusland en Saudi-Arabië. De tekst was al afgezwakt onder druk van enkele van die landen. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, heeft zich onthouden. De resolutie van de VN is een antwoord op de uitspraak vorig jaar van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Dat verplicht landen om het klimaatsysteem te beschermen en wil ze anders voor de rechter kunnen slepen. Een resolutie van de Algemene Vergadering van de VN is niet bindend. Sport Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. De Engelse club met Yuri Tielemans en Amadou Onana versloeg in de finale Freiburg met 0-3. Yuri Tielemans stond in de basis en scoorde ook het openingsdoelpunt met een knappe volley. Onana viel in na de rust. Het is voor het eerst in 30 jaar dat Aston Villa nog eens een prijs kon pakken. En in de Ronde van Italië starten straks nog 12 Belgen. Dat zijn er 2 minder dan gisteren. Lennart van Eetveld brak een vinger bij een val gisteren en tijdens de rit had ook Edward Plankaert al opgegeven. De Giro eindigt over 10 dagen. Het weer, hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en stapelwolken in het binnenland. Aan zee wordt het zonnig. Het is al warmer, tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog warmer, tot 28 graden en vaak zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Gert. Radio BNE. Goedemorgen, 21 mei vandaag. En vanuit de studio een totaal ander beeld. En buiten helder en zonnig, daar hoort een vrolijke noot bij van Lux Theno.
3: Radio BNE, klaar wakker.
4: Herbert Verhagen.

Luc Steno voelt zich goed. Je zou voor minder na zo'n mooie reis in Egypte. En Francis Bellens uit Hulshout is ook in zijn nopjes, zie ik. Laat die lach maar op de gezichten komen, schrijft hij, dankzij dat mooie weer. En ook jouw bericht is welkom via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.

over zes werd het met Sam Cooke. Met welke muziek ben jij opgegroeid? Waaruit crooners, Vlaamse artiesten, grote orkesten, pop, rock? Ja, het kan van alles zijn, hè. En blijft wel achtervolgen. Zoe Levi groeide in Nederland op met de muziek van André Hazes. Ze zong in de kerk en in een popkoor. En nu op Radio Bening.

sluit me in armen, vroeg Zoe Levi. En dat doen we hier zeker. Op Radio Caroline, een lokale radiozender in het zuidoosten van Engeland, is dat, werd per ongeluk de dood van de Britse koning Charles aangekondigd, gevolgd door het volkslied God Save the King en een stilte van een kwartier. Volgens de zender gebeurde dat per ongeluk door een technische fout in de hoofdstudio. Daarna kwamen de presentatoren tussen om hun excuses aan te bieden. En op het moment van het overlijden van Charles, toen het bekend werd gemaakt, was de 77-jarige koning op bezoek in Noord-Ierland. Ja. Je leest meer over die blooper op VRT Nieuws.

Uit de speellijst van elke straathoekwerker, Streetlife van The Crusaders en Randy Crawford. Ik heb besloten om in de nabije toekomst afstand te nemen van optredens en me te richten op andere creatieve en persoonlijke projecten. Met die boodschap trok Nelly Furtado vorig najaar de stekker uit haar muzikale carrière. Zonde.

Veel jongeren kijken op naar Nelly Furtado omdat ze haar lichaam laat zien zoals het is. Zonder make-up, fillers of injecties en met spataderen. Haar boodschap luidt als volgt: accepteer en heb respect voor je lichaam, ook als het niet altijd oogt of voelt zoals je zou willen. Mijn wallen zijn bijna weggetrokken. Radio BNE.

0: samen aan.
1: Don Mercedes met de stem van Bonnie Sinclair. Leuk om nog eens terug te horen hier op Radio Bene. Heb je zelf zo'n meezingbare titel in je hoofd die hier ook wel eens aan bod mag komen? Vraag dat nummer aan, dan maken we daar een doucheplaat van. Of verras eens iemand met een tof liedje. Kan perfect hier in Klaarwakker. Stuur mij gewoon een berichtje met je verzoek via het Radio Bene kanaal op VRT Max. Bijna 7:30 ondertussen.

Georgie Feynman Allen Prize. Speeltijd 30, Boven de Wolken en Sterker. Dat zijn de albums die Niels de Stadsbader tot nu toe uitbracht. En na 5 jaar is het tijd voor een opvolger. Later dit jaar stelt hij zijn 5e plaat voor in Antwerpen en Gent.

Niels de Stadsbader, ik kijk niet naar thuis, maar een paar van mijn huisgenoten wel. En blijkbaar doet hij daar als spoedarts Cody veel stof opwaaien deze dagen.

Deze maand is jouw 5 jaar overleden Nick Kamen, zanger en fotomodel. Ja, daar vielen ook Vlaamse meisjes voor flauw, hè, op de dijk van Blankenbergen. Toen hij die andere Evergreen stond te zingen, I Promise Myself. Ja, is lang geleden. Op naar Blankenbergen, want daar heeft onze David zijn weerkaarten klaarstaan voor ons.

0: Brian Hyland. Het werd er 14 minuten voor 7 mee. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, het ziet er totaal anders uit hè, buiten. Is dat overal zo ondertussen?
1: Ah, er is toch wel wat lage bewolking ook op sommige plaatsen. Maar dat gaat niet heel lang blijven. Dus na dat lokale ochtendgrijs veel zon. En dan, ja, zijn er wat stapelwolken toch wel ook, die afwisselen met zon, behalve aan zee. Ja, daar blijft het eigenlijk de ganse dag zonnig. Met maxima die schommelen rond een graad of 22, 23 in het binnenland. Aan zee zitten we rond 19 à 20 graden. Met daar een lichte zeebries die ontstaat in de loop van de namiddag. Windkracht 3. Voordien is dat de zuidwestenwind 2 tot 3. En in het binnenland is dat variabel 2. Bijvoorbeeld. Vanavond en vannacht helder. Temperaturen die meestal rond 11, 12 graden liggen op de meeste plaatsen. Morgen zonnig weer 25 graden. Aan zee zitten we rond 3, 24 ook. Zaterdag landinwaarts 7, lokaal 28. Aan zee 24 ook. Nog altijd veel zon. Mogelijk wel een zeebries die ontstaat na de middag dan. Maar dus dan met een afkoeling. Maar voordien dus ook die vrij hoge temperatuur aan zee. Zondag 21 of 22 aan de kust. Er is kans op wat zeemist, omdat er dan een noordenwind is. Weliswaar zwak, noord tot noordoost. Dus ja, modellen geven daar een kans op. Ja, zal dat er zijn? Misschien, misschien niet. Maar het zou wel eens kunnen. Maar daarna dus periode met zon. In het binnenland, ja, zonnig weer. Maxima 7, 28 graden op veel plaatsen. Hetzelfde voor dinsdag, woensdag. Met bijna niks dan zon. Een zwakke aan zeematige noordoostenwind. Dus aan de kust dan temperaturen rond 20 graden. Daar kan eens een dag in zitten met 18, 19 ook. En zo gaan we verder. Tot en met vrijdag. In het binnenland zitten we dan met maxima nog steeds van een, ja, woensdag 24, 25 graden. Dus misschien een beetje minder al. Maar nog altijd veel zon.
0: Al?
1: Kemp, ja, al. Want dat gaat zich wel verder zetten, die daling. Maar heel traag. Hè. Dus volgende vrijdag, zaterdag zitten we nog altijd met een graad of 4, 25. In het binnenland aan de kust zitten we rond 20 graden. Maar dan, in die eerste, dus in de loop van het zij dat laatste weekend van mei of in die eerste week van juni, ja, dan gaat het toch wel naar een 20 graden ongeveer. Daar zit nog wel een onzekerheid. Het kan 18 zijn, kan 22 zijn, bij manier van spreken. De kansen op neerslag die worden ook groter vanaf dat laatste weekend van mei of die eerste week van juni. En dat hoge drukgebied dat eigenlijk nu voor een week voor prachtig zomerweer zorgt, dat gaat zich wat terugtrekken op de Azoren. En dat betekent dat wij weer gevoeliger zijn voor westelijke circulaties en dus koeler weer en dus met meer kansen op neerslag zonder dat het meteen koud wordt of zo, dat niet. Maar toch, ja, allee, niet meer dat de garantie op dat spectaculair zomerse weer dat we nu een week zullen krijgen.
0: Oh, en ik heb een zeer toepasselijke plaat klaarstaan van Dana Winner. Zwoele zomer, David. Geniet ervan.
1: Zal ik doen. Tot morgen.

Morgen zei hij, het is 7:10. Hij komt nog eens terug, hè, onze David, 8:15. Ik zal hem nog een appje sturen. Allee, kom. Dana Miller zingt ABBA.

0: Billy Joel. Morgen is Johan Verminne 75 en de hele week al vertelt hij je van alles over zijn idolen. Na het nieuws plaatst hij Willem Vermanderen op een voetstuk.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Pinkstermaandag. Dovi
2: keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Oh, ik snap er niks van.
6: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
7: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
8: Radio Bene.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Drones bedreigen steeds vaker de veiligheid in de Baltische staten. De werkdruk in Belgische bedrijven is vaak te hoog, vinden ook veel werkgevers. En Aston Villa wint de Europa League voetbal. De regering van de Baltische staat Litouwen waarschuwt dat het aantal incidenten met drones toeneemt. Gisteren moesten de president en de premier nog even naar een schuilkelder door een drone-alarm. Maar in trio, de situatie lijkt daar dus alsmaar ernstiger te worden.
1: Ja, gisteren was er dat luchtalarm in rond de Litouwse hoofdstad Vilnius. Een dag eerder moest een NAVO-gevechtsvliegtuig nog een drone neerschieten boven Estland. En er waren nog verschillende andere incidenten in Baltische landen. Vermoedelijk zijn het Oekraïense drones die doelwitten viseren in het noordwesten van Rusland, maar door de Russen elektronisch verstoord worden en zo afgeleid worden naar de Baltische landen en dus NAVO-grondgebied. Ja,
0: maar dat is wellicht niet de Russische versie.
1: Nee, allesbehalve. Rusland beschuldigt de Baltische landen ervan Oekraïne toe te laten om van op hun grondgebied drones af te vuren. De Russische ambassadeur bij de VN dreigde zelfs dat hun lidmaatschap van de NAVO de Baltische landen niet zal beschermen tegen Russische vergeldingsaanvallen. Dus ja, de spanningen lopen op met ook al concrete gevolgen. De Letse regering is vorige week gevallen door al die incidenten met drones. Politieke spanningen in Europa dus, iets wat Rusland in elk geval graag zal zien.
0: Dankjewel, Marijn. Bijna de helft van de werkgevers in ons land erkent dat de werkdruk in hun bedrijf te hoog is. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstenbedrijf Acerta. Het is wel ruim 10% minder dan vorig jaar. Volgens Christel Minte van Acerta ervaren werkgevers die hoge werkdruk mogelijk vaker als normaal.
2: Mogelijk is dit een andere perceptie die werkgevers de dag van vandaag ervaren. Is er een decalibratie gebeurd van deze indruk, omdat zij al ruimere tijd een hoge werkdruk ervaren op de werkvloer en dit de dag van vandaag meer als normaal ervaren wordt.
0: In Anderlecht vindt de liberale meerderheidspartij MR dat de socialistische schepen van huisvesting tenminste tijdelijk een stap opzij moet zetten. Dat zegt MR na de panoreportage waaruit blijkt dat die schepen zich mengt bij de toewijzing van sociale woningen en bepaalde mensen voorrang zou geven op de wachtlijst. Dat moet nu eerst onderzocht worden door de rechtbank, zegt MR, maar intussen kan de schepen niet op post blijven. Ook oppositiepartij N-VA vraagt het ontslag van de schepen en wil een parlementaire onderzoekscommissie, dat zei Brussels parlementslid Gilles Verstraeten in de ochtend.
3: Er zijn overheidsmiddelen gebruikt om verkiezingscampagne te voeren. Er is aangetoond dat mensen onder druk gezet worden om voor de juiste partij te stemmen en te bewijzen ook dat ze voor de juiste partij gestemd hebben. De intimidatie in Anderlecht van mensen loopt tot in het stembureau, tot in het stemhokje. Men moet beseffen dat de democratie hier op het spel staat. Dit is niet zomaar wat cliëntelisme.
0: Chemiebedrijf BASF gaat opnieuw besparen en jobs schrappen, dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met 1/5 verlagen tegen 2029. En ook de personeelskosten moeten naar beneden. Het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd zullen sneuvelen. In Antwerpen verdwijnen bij BASF tegen 2028 al 600 banen, dat was bekend. Die besparing zou een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. Een grote meerderheid van VN-lidstaten vindt dat ze verplicht zijn om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen stemden voor een resolutie daarover. Ze volgen daarmee een advies dat het Internationaal Gerechtshof vorig jaar al had gegeven. 8 landen stemden tegen, daarbij de Verenigde Staten, Rusland en Israël. India, een van de grootste uitstoters van broeikasgassen, onthield zich. De resolutie van de VN is niet bindend, maar wel een belangrijk signaal. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigen Castro ervan betrokken te zijn geweest bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, zegt Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
4: Raúl Castro and 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes
5: and killing four Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. In Nederland is de archeoloog opgepakt die in maart in een kerk in Maastricht het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan heeft ontdekt. De man is in conflict met het stadsbestuur omdat hij vindt dat hij te weinig erkenning krijgt. Hij weigert daarom om delen van het skelet over te dragen, met name twee tanden en een bovenarmbot. D'Artagnan was de leider of een leider van de musketiers, een elitekorps in dienst van de Franse koning Lodewijk XIV. Hij stierf in 1673 en het is al eeuwenlang een mysterie waar het stoffelijk overschot was gebleven. Een labo in München voert nu een DNA-onderzoek uit op de resten. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. In de finale versloeg Villa Freiburg met 0-3. Christophe van der Goor, dat is een duidelijke overwinning.
6: Jazeker, Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een derde goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
0: Dankjewel, Christophe. En Lennart van Eetveld zal straks niet meer van start gaan in de Ronde van Italië. De kopman van de Lotto-ploeg kwam gisteren ten val en liep daarbij onder meer een gebroken vinger op. Het weer, hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en stapelwolken in het binnenland. Aan zee wordt het zonnig, het is al warmer, tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog warmer, tot 28 graden en vaak zonnig. We begonnen in de Baltische Staten, waar de dreiging van drones al maar toeneemt. Drones die komen uit Rusland en Oekraïne. Gisteren hebben de premier en de president in Litouwen nog hun toevlucht moeten zoeken tot een schuilkelder. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: 7 over 7, zo'n 170 kilometer file op dit moment met deze uitschieters. Op de E17 van Kortrijk naar Gent moet je even voorbij de Pinte opletten voor een obstakel op de weg. Er is file naar Antwerpen op de E19, 25 minuten vanaf Sint-Job. In Antwerpen-Noord verspert een defect voertuig één rijstrook. Op de E313 een kwartier erbij vanaf Massenhoven. In Wommelgem is de busstrook dicht door een ongeval. Langzaam naar Brussel ook op de E40 vanuit Luik. 10 minuten van Hazerode tot Bertum. In Heverlee staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, klaar wakker.
8: Herbert Verhagen.
10: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
7: Goedemorgen.
10: VRT.

Suzy Quatro met een lied dat ook een Vlaams vervolg kreeg door Sam Goris. Coveren, er zijn maar weinig Vlaamse artiesten die het niet doen of gedaan hebben. Johan Verminnen bijvoorbeeld ging aan de slag met een evergreen uit 68. Everybody's Talking van Harry Nilsson werd Iedereen praat maar.

0: Johan Verminne met een mooie hertaling. En morgen vanaf 10 uur is er de Radio BNE Johan Verminne 75. Met de 75 nummers waarvoor jullie de voorbije dagen hebben gestemd. Waarvoor dank. Eerder deze week had hij het al over zijn bewondering voor Wiltura, Raymond van het Groenewoud en Louis Neefs. En kijk, Verminne kijkt ook enorm op naar Vermanderen.
1: Willem Vermanderen is waarschijnlijk de grootste entertainer van heel ons land. Als je naar een optreden van Willem Vermanderen gaat, dan hoor je verhalen waarbij je krom kan lachen en waar je echt diep ontroerd door kunt worden. Hij is naast een geweldige liedjesmaker, een geweldige conferencier ook. Hij vertelt prachtige verhalen.

0: Klingelingeling, zelfs de deurbel zong mee, hè, met Lana van Roy Orbison. Het is 9:09.
1: Morgen vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Johan Verminne, 75.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
3: Laat me nu toch niet alleen.
1: Staat jouw favoriet op nummer 1? Vanaf 10 uur op Radio BNE.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht ze.
6: Rustig,
5: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Maar, hoezo?
8: Sorry, maar het is WK.
10: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
11: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
13: Tartaratata.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
15: joehoe!
14: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Mannekes, Bombie. Ik heb gedroomd.
17: Over?
16: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
18: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
16: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
18: En zondag en maandag?
16: 20% korting op alles.
17: Serieus?
18: Oh, jij wist dat niet.
16: Bobby, we hebben nu drukke door.
17: Oei, gaan we niet dan?
18: Jawel!
19: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Radio BNE.

Diana Ross, het is 7:45 en nu een Duitse slagerzanger. Het had mooi geweest mocht het ook een slagerszoon geweest zijn, want hij heet Peter Orlof. Maar nee, zijn pa was dominee en leidde een kozakkenkoor. En dit hier was zijn grootste hit die hij zelf inzong, want Doe van Peter Maffay komt ook uit zijn pen.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter

0: Millie met een plakkerige mond. Ik denk dat er velen onder ons geen lollies, maar ijsjes zullen likken de komende dagen. David mag zo meteen vertellen waarom.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
9: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
8: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
10: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
13: Oh, zoveel video's!
12: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
13: Te veel video's!
12: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
13: Ah.
12: Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Chick met Good Times. Dat zijn het zeker voor wandelclub De Blauwvoet. Die zijn daarnet in perfecte weersomstandigheden, denk ik, vertrokken van Westerlo naar Scherpenheuvel. Dat is 20 kilometer stappen. Bedankt voor jouw bericht, Jan van den Einde. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die hebben het getroffen, hè.
1: Ja, wandelclub De Blauwvoet.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Is dat dan als je 30 kilometer gewandeld hebt, of 40 of 50, dat je voeten blauw zijn? Of
0: ik heb daar geen ervaring mee.
1: Ja, ik weet het niet. Enfin, bij mij zou het geval zijn. Zolang, ik wandel veel, maar niet zo ver. Ja. Ja, ze zullen mooi weer hebben natuurlijk. Hè. Dus dat is gegarandeerd. Momenteel zijn er nog wel wat wolkenvelden in de Kempen, voornamelijk. Wat lage bewolking, dat verdwijnt daar ook. Dat beweegt ook een beetje naar het oosten. Met... dus heel veel zon vandaag. Wel, in de loop van de dag stapelbewolking, voornamelijk in het binnenland. Dus zon en wolken wisselen dan af. Aan zee blijft het zonnig. De temperaturen die liggen vandaag rond 22, 23 graden. Aan zee is dat een 19 of 20. Met een zwakke wind uit veranderlijke richting. Aan zee later een matige bries. Eerst uit het zuidwesten, dus een windkracht 3, later uit het noorden tot noordoosten. Vanavond en vannacht helder. Minima rond een graad of 10, 12. En morgen krijgen we dan zonnig weer. En dat eigenlijk voor vrijwel een week lang. Kan er eens een wolk hangen? Ja. Er is zelfs een kleine kans op een buitje of een warmteonweer. Maar het is precies doodknijpen, niet waar. Maar ik geef het mee, dus de kans is sowieso klein. Dus meestal is dat zonnig gewoon. Morgen temperaturen al rond 4, 25, Kempen 26. Ook aan zee zitten we dan met maxima rond 24 graden. Ook zaterdag zitten we in die buurt. Daar met, dan in het binnenland spreken we al over 7, 28. En dan gaat het ook zondag verder. Misschien dat er aan zee zondag wat zeemist kan hangen op Pinksterzondag. Dat is niet uitgesloten, dat men daar start met wat mist. Maar sowieso, ook daar meer dan 20 graden. Binnenland blijft rond 7, 28. Maandag ook. Kempen, wie weet, misschien 29. Zelfs een lokale 30 in de Kempen is niet helemaal uitgesloten. Aan zee zitten we meestal tussen 18 en 22 graden. Daar een beetje meer invloed van een noordoostenwind die wat verkoeling brengt. Maar dus veel zon ook daar. En dan is het een beetje wachten tot en met volgende vrijdag of zaterdag. Dan zitten we nog altijd rond een graad of 24. In het binnenland Kempen 25. Maar in de loop van dat weekend, het laatste weekend dan van mei, en begin juni, dan zou het kwik wel zakken naar een 20 graden, wat normaal is voor deze tijd. En dan stijgt ook de kans op neerslag onder de vorm van regen of onweersbuien. Dat zien we nog wel. Maar in elk geval een week zomers weer. Dat zal deugd doen. En het is ook niet zo dat het overdreven is. We gaan niet boven 30 graden of 29 graden. Dus voor mensen die niet zo goed tegen hitte kunnen, valt dat op zich ook nog wel mee. Dus iedereen tevreden, denk ik dan.
0: Toch even opgezocht ondertussen. De blauwvoet is een mythische zeevogel. En het was ook een strijdlied, of het is een strijdlied geweest van een studentenbeweging.
1: Ah, kijk eens aan. Ja, kijk, ja.
0: Allee.
1: Het had dan niks met pijnenvoeten te maken, hè. Maar goed, we hebben weer bijgeleerd.
0: Heel graag tot morgen. Geniet van je dag, hè, David.
1: Je kan een lach niet onderdrukken, maar je mag ermee lachen.

Flower Pop Man. Het is 8:08. Weet je waar het ook druk zal zijn de komende dagen? Op het water. Zonnen en genieten met maten en ondertussen varen langs een mooi stukje Vlaanderen. Wat denk je?

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En... Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar?
0: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar, hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
6: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Drones bedreigen steeds vaker de veiligheid in de Baltische staten. Na de Pano-reportage over sociale huisvesting in Anderlecht vragen verschillende partijen onderzoek naar de bevoegde schepen. En Aston Villa wint de Europa League voetbal. De regering van de Baltische staat Litouwen waarschuwt dat het aantal incidenten met drones toeneemt. Gisteren moesten de president en de premier nog even naar een schuilkelder door een drone-alarm. Ja, Marijn Trio, die situatie daar lijkt dus steeds ernstiger te worden.
1: Ja, gisteren was er dat luchtalarm in en rond de Litouwse hoofdstad Vilnius. Een dag eerder moest een NAVO-gevechtsvliegtuig nog een drone neerschieten boven Estland. En er waren nog verschillende andere incidenten in Baltische landen. Vermoedelijk zijn het Oekraïnse drones die doelwitten viseren in het noordwesten van Rusland. Maar door het Russische leger elektronisch verstoord worden en dan afgeleid worden naar de Baltische landen en dus NAVO-grondgebied.
0: Maar dat is allicht niet wat de Russen vertellen.
1: Nee, allesbehalve. Rusland beschuldigt de Baltische landen ervan Oekraïnse drone-teams toe te laten van op hun grondgebied drones af te vuren naar Rusland. De Russische ambassadeur bij de VN dreigde zelfs dat hun lidmaatschap van de NAVO de Baltische landen niet zal beschermen tegen Russische vergeldingsaanvallen. De spanningen lopen dus duidelijk op, met ook al concrete gevolgen. De Letse regering is vorige week gevallen door al die incidenten met drones. Politieke spanningen in Europa dus, iets wat Rusland in elk geval graag zal zien.
0: Dankjewel, Marijn. In Anderlecht vindt de liberale meerderheidspartij MR dat de socialistische schepen van huisvesting minstens tijdelijk een stap opzij moet zetten. Dat zegt MR na de Pano-reportage, waaruit blijkt dat de bevoegde schepen zich mengt bij de toewijzing van sociale woningen en bepaalde mensen voorrang geeft op de wachtlijst. Dat moet nu eerst onderzocht worden door de rechtbank, zegt MR, maar intussen kan de schepen niet aanblijven.
2: Gezien de ernst van beschuldigingen en om de geloofwaardigheid van de betrokken instelling te behouden, ben ik van mening dat de voorzitter zijn verantwoordelijkheid in woningen tijdelijk moet neerleggen. Een tijdelijk ontslag, ja, voor de sereniteit.
0: Oppositiepartij N-VA vraagt het ontslag van de schepen en wil ook een parlementaire onderzoekscommissie. Dat zei Brussels parlementslid Gilles Verstraeten in de ochtend.
3: Er zijn overheidsmiddelen gebruikt om verkiezingscampagne te voeren. Er is aangetoond dat mensen onder druk gezet worden om voor de juiste partij te stemmen. En te bewijzen ook dat ze voor de juiste partij gestemd hebben. De intimidatie in Anderlecht van mensen loopt tot in het stembureau, tot in het stemhokje. Men moet beseffen dat de democratie hier op het spel staat. Dit is niet zomaar wat cliëntelisme.
0: Chemiereus BASF gaat opnieuw besparen en jobs schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten met 1/5 verlagen. Ook personeelskosten moeten naar beneden. Het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd zullen sneuvelen. In Antwerpen verdwijnen bij BASF sowieso tegen 2028 al 600 banen. En dat zou een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. De Amerikaanse president Trump en de Britse premier Netanyahu hebben een bijzonder verhit telefoongesprek gehad over de oorlog tegen Iran. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media op basis van bepaalde bronnen. Aanleiding is een plan van bemiddelaars Qatar en Pakistan om de oorlog 30 dagen te bevriezen en om voor te onderhandelen. Trump zou voorlopig de diplomatieke route willen volgen, terwijl Netanyahu de oorlog juist wil hervatten, zegt correspondent Sander van Hoorn.
4: Een bron zegt tegen een Amerikaans medium dat Netanyahu's haar in brand stond. Nu heeft Netanyahu eigenlijk maar één belang, dat is de oorlog weer voortzetten. Hij vertrouwt de Iraniërs niet en hij vertrouwt de Amerikanen kennelijk ook niet. Daarom was hij zo boos. Hij gelooft niet dat de Amerikanen het belang van Israël nog voor ogen hebben, want Trump die lijkt wel oren te hebben naar het plan.
0: De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. Amerika beschuldigt Castro ervan dat hij 30 jaar geleden betrokken was bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie. Castro was toen minister van Defensie. De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba en deze stap is een nieuwe escalatie. Een grote meerderheid van de VN-lidstaten vindt dat ze verplicht zijn om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen stemden voor een resolutie daarover. En ze volgen daarmee een advies dat het Internationaal Gerechtshof vorig jaar al had gegeven. 8 landen stemden tegen, daarbij de VS, Israël en Rusland. India, een van de grootste uitstoters van broeikasgassen, onthield zich. De resolutie is niet bindend, maar wel een belangrijk signaal. In Nederland is de archeoloog opgepakt die in maart in een kerk in Maastricht het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan heeft ontdekt. De man ligt in conflict met het stadsbestuur omdat hij vindt dat hij te weinig erkenning krijgt. Hij weigert daarom om delen van het skelet over te dragen, met name 2 tanden en een bovenarmbot. D'Artagnan was een leider van de musketiers, een elitekorps van de Franse koning Louis XIV. Hij stierf in 1673 en het is al eeuwenlang een mysterie waar het stoffelijk overschot gebleven is. Een labo in München voert nu een DNA-onderzoek uit op de resten. Sport. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. In de finale versloeg Villa Freiburg met 0-3. Christophe van de Goort, dat is een duidelijke overwinning.
5: Jazeker, Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een derde goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
0: Dankjewel, Christophe. En Lennart van Eetveld zal straks niet meer starten in de Ronde van Italië. De kopman van de Lottoploeg brak gisteren een vinger bij een val. Het weer hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en stapelwolken in het binnenland. Aan zee zonnig en warmer tot 23 graden vandaag, morgen en de dagen. Daarna nog warmer tot 28 graden. Het is dan vaak zonnig. We begonnen in de Baltische Staten waar de dreiging van drones al maar toeneemt. Rusland beschuldigt die landen ervan dat ze Oekraïne de kans geven om drones richting Rusland te sturen. Meer op vrtnieuws.be.
6: Dankjewel Gert. 300 kilometer file op dit moment, dat is veel hè. Dit zijn de uitschieters op de E314 van Nederland naar Lummen. 10 minuten vertragen van Zolder tot net voor Lummen. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Op de E40 naar de kust 25 minuten file van Beernum tot Oostkamp. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Er is file naar Antwerpen op de E17, 25 minuten vanaf Haasdonk. Op de E34, 20 minuten vanaf Waaslandhaven Oost. Op de A12 in Aartslaar door een defect voertuig. Langzaam naar Brussel op de E40 vanuit Luik een half uur vanaf Haasrode. In Heverlee staat een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. En op de binnenring rond Brussel een half uur erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
6: Welkom.

De Dinkytoy is met een zomerse start van het laatste uur klaar wakker. En daar zitten weer evergreens van de bovenste plank tussen. Wat denk je van Elvis Presley, Rob de Nijs, Olivia Newton-John? Ze zijn erbij, samen met de artiesten van bij ons. Dat is het recept van Radio BNE. Ja, onze ploeg is blij dat je er bent, hè. Via DAB+, VRT Max, Smart Speaker of digitale televisie. Wie kent deze nog van Clouseau?

Clouseau uit 88 met een rode singlehoes zonder foto. Wel was er toen nog een B-kantje met deze titel Bekennen. Even gegoogeld en geluisterd en ik beken, ik ken het niet. Vandaag gaat Coward, de nieuwe film van de regisseur Lucas Dont, in première op het filmfestival van Cannes. Dont en zijn team beslisten pas op het laatste moment om met hun film naar Cannes te trekken. De film monteren werd dus een serieuze eindsprint. Coward is een oorlogsdrama dat zich afspeelt in de Eerste Wereldoorlog. Soldaten proberen hun moraal hoog te houden in barre omstandigheden. En hiermee maakt Dont kans op de prestigieuze Gouden Palm, stel u voor. Alles daarover op VRT Nieuws.

0: Mooi, mooi, mooi, de Drifters. En van die laatste dans naar de eerste kus van Willy Sommers in het bos van Gaasbeek. Met wie? Dat zal ik hem eens vragen tijdens onze Radio Benicruise.
1: De

0: souvenir.
1: De eerste keer smaakte naar meer bij Willy Sommers en zo geschieden. Bijna 8:30, ABBA komt eraan.
2: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
3: Dat is extra budget voor de fitness.
4: Oh, mijn mango.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké. Okay.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Radio Bene.

ABBA uit de 70s en zometeen Rob de Nijs uit diezelfde jaren 70. En als je van de Evergreens uit dat decennium houdt, dan heb ik fijn nieuws. Zondag namiddag tussen 4 en 6 staan alleen maar topnummers klaar uit 1972.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee?

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen, plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: VRT Radio BNE Live.

Deze verkeersproblemen vallen op. Door een ongeval is de N31 Brugge-Zeebrugge in beide richtingen versperd tussen Lissewegen en Zeebrugge. Op de E40 naar de kust 50 minuten vertragen van Beernem tot Oostkamp door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E314 van Nederland naar Lummen een kwartier erbij van Zolder tot net voor Lummen. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Er is file naar Antwerpen op de E17, 25 minuten vanaf Haasdonk. In Haasdonk is door een aanrijding de rechterrijstrook versperd. File op de E34, zo'n 20 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de E313 in Ham file door een aanrijding op de afrit daar. En verder 25 minuten erbij vanaf Massenhoven. Langzaam naar Brussel op de E40, 25 minuten file vanaf Berthem. In Heverlee staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. En op de E429, 20 minuten file bij Halle. Op de binnenring rond Brussel een half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring bijna een uur file van Waterloo tot de Leonardtunnel, ook door een defect voertuig.

0: kennen.
1: The King. En zometeen nummer 18 uit de Radio BNE Vlaamse 30. Vragen van Wim Soutaar.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Wij dragen E5.
8: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
7: E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
10: Die tijdsregistratie bedoelt je?
9: Ja.
10: Daar kan ik u bij helpen.
11: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
12: Een ticket naar paradijs.
13: Elke maand.
12: Romantisch weekend in Parijs.
13: Elke maand.
12: Leren surfen op Hawaii.
13: Elke maand.
12: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
13: Elke maand.
12: Pizza's proeven in Milano.
13: Elke maand.
12: Taco's maken in Mexico.
14: Win for life.
15: Win for life.
14: Win tot 5000 euro. Elke maand.
15: Elke maand, elke maand, elke maand.
14: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
16: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
17: Leuke video!
16: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
18: Radio BNE.

vraag me af hoe de eerste zomer van Café Spanish in Oostende zal zijn, onder leiding van Claude Soutard, de vader van Wim. Samen willen ze naast dranken ook live muziek op de kaart zetten. Benieuwd. Deze man baatte destijds een nachtclub uit in Zeebrugge. Marc Arion.

0: Radio Bene, klaar wakker.
1: Album van de week.
2: Op Dagdromer, het tweede album dat Maxime uitbracht, laat hij ons meedromen van een azuurblauwe zee, de mooiste palmbomen, een hutje met een strooien dak, schoonvolk en een glas bubbels. Op naar de Malediven met Maxime.
0: Radio Bene, klaar wakker.
1: Album van de week.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Radio Bene.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 9 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen voelen zich minstens af en toe onveilig. Vrouwen ervaren dat gevoel vaker dan mannen. Dat blijkt uit de foto van Vlaanderen, het onderzoek van de VRT. Onderzoeker Floris Liekens van de VUB legt uit.
1: Nu, dat hangt natuurlijk nauw samen met het feit dat vrouwen in de publieke ruimte vaak het doelwit zijn van kleine, subtiele handelingen, zal ik zeggen. Een ongewenste blik, een ongewenste aanraking, een man die te dicht komt, catcalling. En al die handelingen, wat die dragen de boodschap, eigenlijk dat sommige mannen vrouwen zien als een object waarover dat ze hun dominantie en controle willen uitoefenen. En dat geeft natuurlijk aanleiding tot angstgevoelens.
0: Vooral op en rond het openbaar vervoer voelen Vlamingen zich onveilig. Maar meer dan de helft voelt zich zelden of nooit onveilig. Ouders volgen vaak de locatie van hun kinderen om te weten waar ze zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van Mediawijs bij leerlingen uit het lager en middelbaar onderwijs in Vlaanderen. De ouders doen dat via bepaalde apps of ze gebruiken een horloge met GPS om de locatie te volgen. Bij kinderen in de eerste jaren van de lagere school wordt een kwart gevolgd door de ouders. Bij tieners gaat het zelfs over 2 op de 3. Dat doen ze voor praktische redenen of voor hun veiligheid. Maar tieners delen hun locatie ook zelf met hun vrienden, zegt Hadewijk van Wijnsbergen van Mediawijs.
2: Dus 30% gebruikt WhatsApp. En dan zijn er nog een aantal die specifieke smartphone-toepassingen en ingebouwde toepassingen gebruiken, zoals Find My. Voor vrienden wordt er vooral gebruik gemaakt van Snapchat, dus Snapmap, om hun locatie te delen.
0: Uit het onderzoek blijkt ook dat het smartphonegebruik van tieners de voorbije jaren gedaald is. En dat zou te maken hebben met het smartphoneverbod op school. En in het middelbaar zegt de meerderheid van de leerlingen dat ze vaak artificiële intelligentie gebruiken om huiswerk te maken. Het federaal parket opent een onderzoek naar Belgen die mogelijk meededen aan zogenaamde sluipschuttersafaris tijdens de burgeroorlog in ex-Jugoslavië. Ze zouden veel geld hebben betaald om voor hun plezier burgers neer te schieten in de Bosnische hoofdstad Sarajevo tussen 1992 en 1996. De verdachten zouden daar 100.000 euro of meer voor hebben betaald. Er lopen al langer onderzoeken naar in andere landen zoals Oostenrijk en Italië en nu dus ook in België. De regering van Litouwen waarschuwt dat er steeds meer incidenten zijn met drones in het land. Gisteren was er opnieuw een drone-alarm, waardoor de bevolking moest schuilen. En ook de president en premier zijn dan even naar een ondergrondse schuilkelder gebracht. Enkele dagen geleden stortte ook al een drone neer in Litouwen. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn al verschillende Russische en Oekraïnse drones neergestort in Litouwen, maar ook in Letland en Estland. Vandaag wordt het droog en zonnig. We halen temperaturen tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna wordt het nog warmer tot 28 graden met ook veel zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel.

0: vieren we een muzikale held.
1: Radio BNE Johan Verminne 75.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste

0: morgen vanaf 10 uur op Radio Bene.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Gotha los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
3: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Just in time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
5: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
4: Ja, of twee abonnementen, of...
5: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
6: Of is dat vals spelen?
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
9: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
8: Dat is goed vastgezet, hè?
9: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
8: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
9: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
8: Ja.
10: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
0: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de

0: Wij dragen E5.
1: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
0: E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week treft was middel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: Het is 10:14 nieuws met Shema Saisai. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen voelen zich minstens af en toe onveilig. En vrouwen ervaren dat gevoel vaker dan mannen. Dat blijkt uit de foto van Vlaanderen, het onderzoek van de VRT. Toch kan je cijfers best niet overschatten, zegt onderzoeker Floris Liekens van de VUB.
1: En zeker op vandaag de dag, waarin we nogal sterk gericht zijn op onszelf en op het bewaken van onze grenzen, zijn we nogal snel geneigd om onze ervaring te klassificeren als onveilig. Ja? Terwijl het dan misschien eerder gaat over een ongemak, over een licht of een licht onbehagen. Ik denk dat we daar toch zeker die nuance moeten blijven opzoeken.
0: Vooral op en rond het openbaar vervoer voelen sommige Vlamingen zich onveilig. De NMBS besloot in 2022 om een stil alarm in te voeren. Je zou dan discreet met een sms of whatsapp bericht iemand van het veiligheidspersoneel kunnen contacteren. Maar dat stil alarm is er uiteindelijk nooit gekomen, zegt Cynthia van der Linde van de Ombudsdienst voor de treinreizigers.
2: Ik merk dat wel met meer dingen bij de NMBS. Dus dat is iets dat in de ogen van een leek ogenschijnlijk simpel lijkt. Wordt dan op den duur opgenomen in een groot project dat dan een heel groot IT-project wordt, dat dan uiteindelijk veel moeilijker blijkt. En aangezien dat dan dat één makkelijke onderdeel eigenlijk verdronken wordt in een groot project, dat er uiteindelijk dan niet komt.
0: In Nederland en Frankrijk hebben de spoorwegen wel al langer een stil alarm. De KU Leuven heeft een professor ontslagen na klachten over toxisch leiderschap. Hij werkte bij het REGA-instituut, een wetenschappelijk en medisch onderzoeksinstituut verbonden aan de KU Leuven. De eerste melding kwam al binnen in 2023. De man gedroeg zich agressief en er was ook sprake van leugens, sabotage en het creëren van een angstcultuur. Er is vaak geprobeerd om met de man te praten en het op te lossen, maar dat is niet gelukt. Daarom heeft de KU Leuven beslist om hem te ontslaan. In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een zwaar dronken bestuurder met een rijverbod betrapt. Zijn 3 jonge kinderen zaten ook in de auto, want hij had ze net van school gehaald. De wijkagenten die schooltoezicht deden herkenden de man, vertelt Dirk van de Sande van de politiezone Rivierenland.
3: Toch wel stevige inbreuken. Enerzijds dat een levenslange ongeschiktheid om een motorvoertuig te besturen, maar anderzijds daarbovenop dan nog dronken sturen, 2,39 promille alcohol in het bloed. Dat is ja, stevig gedronken op het moment dat hij zijn kinderen ging afhalen van school.
0: De auto is meteen in beslag genomen. Vandaag droog en zonnig weer en temperaturen tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog warmer tot 28 graden met veel zon. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, Shema. 166 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je bijna 1,5 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem. Files naar Antwerpen dan op de E17 ruim 1,5 uur. Van voor Kruibeke op de E34. 1,5 uur vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E19, 10 minuten van voor Kleine Bareel op de E313. Een kwartier vanaf Massenhoven en op de A12 1,5 uur vanaf Wilrijk. Door omrijders sta je ook 1,5 uur in de file op de Krijgsbaan van Wilrijk tot Mortsel. Verder langzaam ook naar Brussel op de E40. 20 minuten erbij vanaf Aalst. Op de E40 een kwartier erbij vanaf Everberg. In Bertum is de linker rijstrook versperd door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel moet je ook 10 minuten vertragen. Tussen Grotbijgaarde en Vilvoorde en op de kleine ring richting Zuid. 20 minuten van Koekelberg tot Rogier.
5: Radio Bene.
4: De Vlaming zit met een onveiligheidsgevoel. Hier bij ons zit je veilig, zoveel is zeker. Goedemorgen.
5: Radio Bene, gewoon genieten. Catherine van Doornen.

Supercross met Ride Like the Wind. Hij zal zo snel niet gaan nu, want de wind van de voorbije dagen die is wat gaan liggen, zo lijkt het mij wel. Zeg, morgen, 28 graden, ben je er klaar voor? Net nu ik weer mijn onderhemdjes uit de winterkast had gehaald. Maar kijk, ik stop ze met evenveel plezier weer terug. Morgen, ja, dat is een speciale dag, want morgen wordt Johan Verminne 75 en daar hebben we het hier vandaag ook weer over.

0: Jaren deden de Hollies alsof het ging over een gewone vrouw, maar pas in de jaren 90 werd het echte verhaal achter dit lied openlijk verteld. De naam Carrie Ann werd eigenlijk veranderd om het minder duidelijk te maken dat het eigenlijk over Marianne ging. Marianne was Marianne Faithfull. Je weet wel, de zangeres en ook het ex-lief van Mick Jagger. Of moet ik zeggen, één van de ex-lieven. Vandaag, 21 mei, blijkt dus dat de geschiedenis zich herhaalt. Want precies 31 jaar geleden kwam in het nieuws dat de blokkade van Kikwit in Zaïre is opgegeven. De stad hier werd bijna 2 weken van de buitenwereld afgesloten, omdat in het ziekenhuis tientallen mensen aan het gevreesde Ebola-virus waren overleden. Tegenwoordig kampen Oeganda en Congo opnieuw met het virus. Die Ebola-uitbraak heeft ondertussen vermoedelijk al 600 mensen getroffen daar nu. 139 mensen zouden aan het virus ondertussen overleden zijn. Maar goed nieuws ook, de kans dat het virus uitbreidt naar Europa is gelukkig heel erg klein, zeggen mensen die het kunnen weten. Maar wat is dat toch met al die virussen tegenwoordig? Hè? Dat zijn toch van die kleine, geniepige, venijnige rotzakjes. Hè? Dit is Snelle.
1: Hij heeft een lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Pinkstermaandag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Beobank krijgt u vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

0: De police, toen ze nog overeenkwamen, de mannen. Met de do-do-do, de da-da-da. En ik las dat Sting in een interview heeft gezegd dat hij niet van plan is om zijn fortuin zomaar door te geven aan zijn kinderen. En hij heeft wel een fortuin, denk ik. Alleen al zijn villa daar in Toscane is gigantisch. Wat zeg ik, villa? Ik moet zeggen domein. Want er hangt ook een hele wijngaard aan vast. Sting verwacht dat zijn kroost zelf de handen uit de mouwen steekt om hun centen te verdienen. En hem vertellen dat ze niet hoeven te werken, zegt hij, is een vorm van misbruik waar ik hopelijk nooit mij schuldig zal aan maken. That's my man. Goeie opvoeding.
1: Radio BNE. Radio.

0: Nee, nee, nee. Helemaal niet alleen voor mij. Superdiesel met ticket naar de zon. Dat ticket zal morgen bij iedereen in de bus vallen. Als ik de weerman mag geloven. En meestal doe ik dat wel. Johan Verminnen, die wordt morgen 75 jaar. Ongelooflijk wat die man in die 75 jaar bijeen geschreven heeft. En gezongen heeft aan liedjes. Uit dat hele repertoire mag jij kiezen. Dat kan nog tot morgenavond 6 uur. Stemmen voor die Radio Bene Johan Verminnen 75 van morgen kan via de kanaalpagina Radio Bene op VRT Max. Gewoon even naar beneden scrollen daar en daar vind je alles terug waar je kan stemmen enzovoort. Het lied Mooie Dagen, dat zal zeker top 10 materiaal zijn. Volgens mij dan toch, ik weet het niet, jullie beslissen dat. Maar ik denk dat het een heel populair lied is. Het is ook een prachtig lied. En Johan, die legt nu zelf uit hoe dat lied is ontstaan.
1: Elk woord, als je mooi, kun je zeggen op verschillende manieren. Je kunt het echt mooi maken door de manier waarop je het zingt. En dat vind ik daar leuk aan. En het heeft iets optimistisch in zich. En dat hebben niet zoveel van mijn liederen. Er zit veel melancholie in mijn liederen. Het is voor altijd het lied van Catherine en mij.

0: En met die vingervlugge pianoriedeltjes van Tars Lotus. Groot gelijk, mooie dagen. Daar teken ik ook voor. Heel graag zelfs. 133 kilometer file vandaag op de op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur extra van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne. Files nog naar Antwerpen op de E17, bijna een half uur van voor het parkeerterrein in Kruijbeke. En op de E34 10 minuten aanschuiven vanaf Waaslandhaven Oost. Door omrijders is er 20 minuten file op de krijgsbaan van Wilrijk tot Mortsel. Een kwartier trager ook naar Brussel op de E40 vanaf Aalst en op de E40 vanaf Bertum. Daar is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. En op de binnenring rond Brussel moet je ook 10 minuten vertragen.
1: Mama, is mijn brood al klaar?
2: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
1: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
3: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.

0: morgen vieren we een muzikale held.
1: Radio BNE Johan Verminne 75.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.

0: Oh, ik snap er niks van.
1: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
2: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
3: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haar omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
6: Dat is extra budget voor de fitness.
7: Oh, mijn mango.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

Montenegro in een referendum 55,5% van de bevolking voor het afscheiden van Servië. Montenegro heeft daarna nooit echt hoog gescoord op het Eurovisie Songfestival sinds hun eerste deelname 19 jaar geleden. De 13e plaats is de hoogste plaats die ze ooit bereikten. Nu, precies 51 jaar geleden won Nederland in Zweden wel het Songfestival. En dat hadden ze te danken aan Teach-In met Dingedan.

moet het nu verder met Hoevenfonnik, hè? Zaterdag 5 september op de Vredesfeesten in Sint-Niklaas. Dat is een van de laatste kansen om Hoevenfonnik met Gijke Arnaert live aan het werk te zien met de band. Na deze tour neemt ze afscheid van Hoevenfonnik. Mocht je je nu afvragen hoe oud Brenda Lee was toen ze het volgende liedje uitbracht, wel, ik heb het even nagerekend, ze moest nog, hou je vast, 15 worden. Ongelooflijk. Een natuurtalent, zoals ze dat zeggen. Dit is Sweet Nothings.

Indrukwekkende stem, hè? En dat op haar 14 jaar. Dat was Brenda Lee, onderschat ze niet. Dit is Raymond Froggatt met Calo La Vita.

0: Mai de CVC va slack.
1: Da, eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Zeg je? Bancaria no funcionar? Maar ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En daar hebben we gespreid bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
1: Immoscoopman?
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja.
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
9: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
3: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: VRT Nieuws met Shema Saisai. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen voelen zich minstens af en toe onveilig en vrouwen vaker dan mannen. Dat blijkt uit de foto van Vlaanderen, het onderzoek van de VRT. Vooral op en rond het openbaar vervoer is dat een probleem. De NMBS besloot dan om in 2022 een stil alarm in te voeren. En je zou dan discreet met een sms of een WhatsApp bericht iemand van het veiligheidspersoneel kunnen contacteren. Maar dat stil alarm is er nooit gekomen, zegt Cynthia van der Linde van de Ombudsdienst voor de treinreizigers.
1: Waardoor dat mensen weten dat ze niet alleen zijn, weten dat ze gezien worden en dus ook dat er iemand zal ingrijpen als er iets gebeurt. Maar ik spreek nu niet over de verhoogde aanwezigheid van alleen SecuRail of de politie. Het is een beetje een neiging die we hebben. We voelen ons onveilig, dus meer politie op straat. Maar we vergeten soms dat die politie niet voor elke groep even aanspreekbaar is. En dat is wel belangrijk in dit verhaal.
0: In Nederland en Frankrijk hebben de spoorwegen wel een stil alarm. In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een zwaar dronken bestuurder met een rijverbod betrapt. Zijn 3 jonge kinderen zaten ook in de auto, want hij had ze net van school gehaald. De wijkagenten die schooltoezicht deden herkenden de man, vertelt Dirk van der Sande van de politiezone Rivierenland.
2: Toch wel stevige inbreuken. Enerzijds dat een levenslange ongeschiktheid om een motorvoertuig te besturen, maar anderzijds daarbovenop dan nog dronken sturen, 2,39 promille alcohol in het bloed. Dat is stevig gedronken op het moment dat hij zijn kinderen ging afhalen van school.
0: De auto is ook meteen in beslag genomen. Op de militaire begraafplaats in Houthulst in West-Vlaanderen zijn 135 graven beschadigd. Er liggen Belgische soldaten begraven die gesneuveld zijn in de Eerste Wereldoorlog. De schade is groot. Vandalen hebben bronzen naamplaten weggerukt en grafstenen gebroken. Burgemeester Jeroen van Drommen is er niet over te spreken.
3: Ik word hier echt triest van. Dit is grafschennis, maar vooral, dit is een plaats van herdenken. We herdenken hier de Eerste Wereldoorlog. Wie hier dagelijks komt, merkt dat dit een plaats van rust is en dat je zoiets doet, dat is totaal onbegrijpelijk en daar zijn geen woorden voor. Schandalig.
0: In Nederland is een archeoloog even opgepakt nadat hij in maart in een kerk in Maastricht het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan heeft ontdekt. De man vond daarna dat hij niet genoeg erkenning kreeg van de stad en weigerde delen van het skelet af te geven. Maar nadat hij werd opgepakt, heeft hij dan toch toegegeven en alles teruggegeven. En daarna is hij vrijgelaten. De archeoloog was al 28 jaar op zoek naar het graf van D'Artagnan, die stierf in 1673. DNA-onderzoek moet nog wel bevestigen of de resten echt van hem zijn. Vandaag droog en zonnig en temperaturen tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog warmer en veel zon. Meer op vrtnieuws.be.
4: Die moest ik hebben, die wou even niet. Naar Antwerpen moet je 10 minuten vertragen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke en op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. Richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Anna Linkeroever en Deurne. Naar Brussel moet je 10 minuten erbij rekenen op de E40 vanaf Ternat en op de E40 vanuit Leuven is in Bertum de weg vrijgemaakt. De binnenring rond Brussel, daar is het een kwartier vertragen tussen Groot, Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring is dat 10 minuten tussen Sint-Stevens, Woluwe en Vilvoorde.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE, gewoon genieten.
7: Catherine van Doornen.

Italiaanse singer-songwriter Lucio Battisti schreef dit lied in het Italiaans. Dat heette oorspronkelijk Il Paradiso. Patti Pravo maakte er een succesvolle cover van. En het werd nog beroemder toen de Britse groep Amen Corner er een Engelstalige versie van maakte. Een jaar later. Dat was If Paradise Is Half As Nice.

0: niet echt handig, denk ik dan, zo'n paard die geen naam heeft. Hoe roep je dat dan in godsnaam? Dat was America. 17 juli verschijnt een remake van Nacht en Ontij. Dat is een iconisch album van Boudewijn de Groot uit 1969. En met dit album wilde Boudewijn eind jaren 60 een soort van luisterfilm maken. Waar, ja, als je daarnaar luistert, dat je als het ware volledig door de muziek wordt omringd. Nu, de techniek was toen in de jaren 60 nog niet wat ze nu was. Dus hebben ze besloten om de plaat opnieuw te remasteren, zo heet dat dan. Met alle nieuwe technologie. Het album zal dus in juli te koop zijn. Ik ben eens benieuwd. Dit is ook Boudewijn de Groot van precies 30 jaar geleden. Een van de mooiste Nederlandstalige liefdesliedjes. Dit is Avond.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

0: je dat kan zeggen tegen iemand, ja, dan zit je toch goed, denk ik, hè? Dat was Boudewijn de Groot.
1: Je eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video's!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
2: Te veel video's!
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promokoken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Mannekes. Bompie. Ik heb gedroomd.
10: Over?
9: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
11: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
9: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
11: En zondag en maandag...
10: 20% korting op alles.
9: Serieus?
11: Oh, jij wist dat niet.
10: Bompie, we hebben nu drukke door.
9: Oei, gaan we niet dan?
11: Jawel.
12: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op Gamma.be.

net dat Supertramp mij altijd gelukkig en vrolijk maakt als ik die hoor. Maar kijk, de Beach Boys, dat werkt eigenlijk op dezelfde manier bij mij. Heerlijke muziek hebben die mannen toch gemaakt. Hè. Wat is dat toch allemaal? Ik moet dringend eens een speellijst maken met allemaal van die oppepmuziek. Voor in de auto als het regent of als het donker is. Dit is Met Gesloten Ogen. Zo rijd je best niet op de baan natuurlijk. Hè. Dit is Laura Lien.

Ja, ja. Laura Lin met jou herken ik met gesloten ogen. Eddie Wally zong het ook, dit lied. Morgen is het dan zover. Dan blazen wij 75 muzikale kaarsen uit voor Johan Verminnen. Het is te zeggen, 75 liedjes van Johan Verminnen op een rij. De Radio Bene Johan Verminnen 75. Zo hebben wij dat voor de handigheid genoemd. Jij bepaalt wat er te horen zal zijn en ook bovendien de rangschikking van die liedjes van Johan. Dat kan door te stemmen via het Radio Bene kanaal op VRT Max. Maar pas op, nu ik eraan denk, doe dat vooral zo snel mogelijk, want de stemming die stopt vanavond om 6 uur. Zeg niet dat je niet verwittigd bent. En ik las dat er hier en daar wat problemen waren met die stemming. Het formulier was ineens gaan vliegen, maar daar wordt nu op dit moment alles aan gedaan om dat te verhelpen. Dus vind je het niet meteen terug, probeer dan 5 minuutjes later, dan zou het wel eens kunnen dat het dan wel lukt. Ik hou je op de hoogte. Ik besef wat wij van jou vragen, hè? Een top 3 van de mooiste liedjes uit dat hele repertoire van Johan Verminnen. Nu, ikzelf heb daar eigenlijk helemaal niet lang moeten aan denken. Kijk, het is misschien een liedje dat minder gekend is bij het grote publiek, maar het is mijn allermooiste, ja, mijn favoriete nummer van Johan Verminnen. Het gaat over afscheid, het is ontroerend mooi en als je mij nu even wilt excuseren, ik ga nu mijn zakdoeken gaan halen. Johan Verminnen met Ooit.

0: Gert Hermans, uit Nieuwerkerk, hè?
1: Ooit zal eens een lied het laatste zijn.
0: We hebben dezelfde smaak, hè? Je zegt het, voor ons ook het mooiste nummer van Johan Verminnen, Love It. We zijn dan al met twee, met drie dan eigenlijk, want ik veronderstel uit jouw mail dat er ook nog iemand bij jou thuis is die dat ook heel erg mooi vindt. Dank je wel voor jullie reactie.

Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.

0: het lied over een afscheid gaat, mag je toch op mijn Spotify Good Feel Good list staan. De stem van Demis Roussos word ik ook gelukkig van. Maar ja, waarom niet? Naar Antwerpen moet je 10 minuten vertragen op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de E19 moet je aanschuiven van voor Kleine Bareel en op de Antwerpse ring richting Nederland. Bijna een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen Oost. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring precies evenveel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
1: Radio BNR.

0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.

De Shuffles met Shalala, I Need You. Het zal wel zijn, Shalala. Ik heb jou nodig om te stemmen, want meester Van Baklee heeft laten weten dat de stemming weer helemaal in orde is. Dus je kan nog altijd stemmen op die Radio Bene Johan Verminne 75. Als je surft naar het Radio Bene kanaal op VRT Max.

De vereniging Holy Bee Spirit uit het Meetjesland kiest de plaatjes straks. De vereniging komt op voor het welzijn van holibies en transgenders. En dat is broodnodig, zo hebben we deze week uit de Foto van Vlaanderen kunnen leren. Veel plezier met hun keuze. Heel graag. Tot morgen.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
2: Flexijobbers aannemen?
1: Ja.
2: Natuurlijk.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: uur een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Portugal zijn twee jonge Franse kinderen alleen teruggevonden op een verlaten weg. Ze zijn vermoedelijk door hun mama en stiefvader achtergelaten. En 50 kinderen hier worden voor één dag baas van een groot bedrijf. In Portugal zijn twee Franse kinderen dinsdagavond alleen en huilend teruggevonden op een afgelegen landweg. Een man vond de jongens vlakbij een dorpje op ongeveer 60 kilometer van Lissabon en bracht de twee kinderen naar de politie. Vermoedelijk zijn de jonge kinderen van 3 en 5 jaar oud door hun ouders achtergelaten. Die ouders die zijn intussen opgespoord, zegt Vera de Vos vanuit Portugal.
1: Wel, die ouders zijn ondertussen gevonden en geïdentificeerd, blijkbaar, volgens de Portugese media. Zij hebben die twee kinderen van 3 en 5 jaar in een bosrijke omgeving geblinddoekt achtergelaten. Blijkbaar zeggende dat ze een spelletje gingen spelen. Nu, het zou de moeder zijn en haar nieuwe partner. De biologische vader van die kinderen zou in Frankrijk al klacht hebben ingediend omwille van ontvoering. En dus ook daar loopt eigenlijk al een onderzoek.
0: De kinderen hadden geen identiteitsbewijzen bij zich, dus het duurde even voor de ouders werden gevonden. De kinderen worden op dit moment opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het parket van Brussel is een opsporingsonderzoek gestart na onze Pano-reportage over politieke beïnvloeding bij het toewijzen van sociale woningen in Anderlecht. Pano kon honderden berichten inkijken die onder meer aantonen dat de Anderlechtse schepen voor huisvesting bepaalde mensen selecteert die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst voor zo'n woning. Het gaat al om het vierde onderzoek van het parket naar de betrokken schepen en de huisvestingsmaatschappij. In Puurs-Sint-Amans in de provincie Antwerpen heeft de politie een zwaar dronken bestuurder met een rijverbod betrapt. Zijn drie jonge kinderen zaten ook in de auto, want hij had ze net van school gehaald. Enkele wijkagenten herkenden de man, vertelt Dirk van de Zanden van de politiezone Rivierland.
2: Toch wel stevige inbreuken. Enerzijds dat een levenslange ongeschiktheid om een motorvoertuig te besturen. Maar anderzijds, daarbovenop dan nog, dronken sturen, 2,39 promille alcohol in het bloed. Dat is stevig gedronken op het moment dat hij zijn kinderen ging afhalen van school.
0: De auto is in beslag genomen. Op de militaire begraafplaats in Houthulst in West-Vlaanderen zijn 135 graven beschadigd. Belgische soldaten die gesneuveld zijn in de Eerste Wereldoorlog die liggen daar begraven. En de schade is groot. Vandalen hebben bronzen naamplaten weggerukt en grafstenen gebroken. Burgemeester Jeroen van Drommen begrijpt dat niet.
3: Ik word hier echt triest van. Dit is grafschennis, maar vooral, dit is een plaats van herdenken. We herdenken hier de Eerste Wereldoorlog. Wie hier dagelijks komt, merkt dat dit een plaats van rust is. En dat je zoiets doet, dat is totaal onbegrijpelijk. En daar zijn geen woorden voor. Schandalig.
0: Morgen wordt dieseltanken weer goedkoper. Je betaalt dan voor een liter diesel maximaal €2,14. Gisteren was de prijs voor diesel een stuk duurder geworden en nu zakt die prijs dus weer een beetje. De brandstofprijzen blijven maar dalen en stijgen door het uitblijven van een echt vredesakkoord in het Midden-Oosten tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten. En meer dan 50 leerlingen uit Antwerpen en Mechelen mogen vandaag één dag baas spelen. Ze nemen de plaats in van CEO's en topbestuurders van grote bedrijven. Ook de CEO van energieleverancier Eneco staat zijn stoel vandaag af aan twee kinderen. En Koutar vertelde vanmorgen in Goedemorgen Morgen dat ze best zenuwachtig is.
4: Ik weet niet wat op mij gaat afkomen en zo, dus dat vind ik een beetje spannend. Dat is eigenlijk zo de eerste keer dat ik met een baas ga praten zo.
0: De organisatie achter die wissel wil kinderen en jongeren met het project de bedrijfswereld laten kennen en ook hun eigen talenten laten ontdekken. We krijgen brede opklaringen deze namiddag met af en toe wat stapelwolken en temperaturen tot 23 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan krijgen we een zonnige dag bij temperaturen tot 27 graden. En ook het weekend brengt veel zon. Zondag halen we tot 30 graden. Dit nieuws begon in Portugal. Daar zijn twee Franse kinderen dinsdagavond alleen en huilend teruggevonden. Ze zijn waarschijnlijk achtergelaten door hun moeder en stiefvader. Het gaat om kinderen van 3 en 5 jaar oud. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
5: Radio BNE. Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
6: Een heel goede middag. Ik ben Johan Eekhout, voorzitter van Holy Bee Spirit, wonende te Assenede. Onze vereniging is actief in het Metisch Land en omliggende gemeenten. Wij komen op voor het welzijn van holibies en transgenders. Elke dag zetten we ons in tegen verdrukking, uitsluiting, holibie, transfobie, pestrijden enzovoort. Elke eerste en derde maandag van de maand ben je meer dan welkom in ons regenboogsalon in het Huis van de Mens, de Iglo, onze vaste ontmoetingsplaats ondertussen. Daarnaast organiseren we minstens 3 activiteiten per maand, zoals filmnamiddag en shownamiddag, wandelingen en af en toe naar het Gentse toneel. Samen met de medewerkers van Holibee Spirit kozen we deze middag onze favoriete liedjes in Radio Bene, u vraagt, wij draaien. Geniet ervan.
5: Radio Bene. De tijd van je leven. U vraagt. Na, na, na, na. Wij draaien. VRT Radio Bene.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze BeBright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door Testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
3: Wow, die werken echt super hard.
2: Ja, dat is de bouw, hè?
3: Maar gaan die daar zelf wonen?
2: Nee.
3: En gaan die daar ook niet werken?
2: Nee.
3: Waarom doen die dan zo hard hun best?
2: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
3: Ook als het voor iemand anders is.
2: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
4: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
5: Gateway Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
6: Justin.
5: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Just in time, Adam.
5: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
7: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
8: Dat is extra budget voor de fitness.
9: Oh, mijn mango.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
10: Radio Bene.
11: De

hij van zijn leven in de Westhoek passeert. De regen en noorderwinden keert om met een detail hier passeert. De oorlog ga je hier weer vinden.

weer vindt in het graf van duizend soldaten. Altijd iemands vader, altijd iemands kind, nu doodstille God verlaten. Laat de boom nu maar zwijgen en dat gras niets vertelt en de wind moet ook maar niet zingen. Dat je er een dood tot niets geteld, dat waren al te schrikkelijke dingen. Zeg, het gaat al goed, er is welvaart in het land en de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel wapens, maar met veel meer verstand, maar juist om de oorlog te beletten. En grote raketten, atoom in de top, we mogen toch experimenteren. En we mikken wel een keer naar mekaar in de kop, maar juist om ons te amuseren.

vraagstuk passeert. De regen en noorderwinden. Keer domme dit als je al hier passeert.

Altijd iemands kind. Duizend en duizend soldaten. En nog duizend en nog duizend soldaten.

0: wij draaien.
1: Goedemiddag, ik ben Johan Eekhout van Holy Bee Spirit, wonende te Assenede. Tot 1 uur hoor je onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
0: Radio Bene. De

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.
1: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
2: Work smarter.

0: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
1: Vlaanderen, de toekomst is hier.
2: Update beschikbaar.
1: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
2: Update voltooid.
1: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
3: VRT Radio BNE Live.

0: vieren we een muzikale held.
1: Radio BNE Johan Verminne 75.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste

0: luistert morgen vanaf 10 uur op Radio Bene.
1: Wij dragen E5.
2: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
1: E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
6: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
5: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
7: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
0: Radio Bene, uw vraag.

0: bene.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Namens Holibi Spirit dank ik jou om te luisteren naar onze favoriete liedjes. In de Radio Bene, u vraagt, wij draaien. Fijne dag.
0: Tussen 12 en 1 kiest jouw club of vereniging de muziek.
1: Radio Bene, u vraagt, wij draaien.
0: Zin om mee te doen? Bezorg je lijstje via

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
3: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: En... Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 1 uur. Goedemiddag, 14 nieuws met Sophie Verbrugge. In Portugal zijn twee jonge Franse kinderen alleen teruggevonden op een verlaten weg. En in het voetbal gaat het nationale elftal van Congo zich op het WK voorbereiden in ons land. In Portugal zijn twee Franse kinderen dinsdagavond alleen en huilend teruggevonden op een afgelegen landweg. Een man vond de jongens vlakbij een dorpje op ongeveer 60 kilometer van Lissabon en bracht de twee kinderen naar de politie. Vermoedelijk zijn de jonge kinderen van 3 en 5 jaar oud door hun ouders achtergelaten. De ouders zijn intussen geïdentificeerd, zegt correspondent Veerle de Vos vanuit Portugal.
1: Wel, die ouders zijn bekend, blijkbaar. Ze weten wie ze zijn. En de politie is dan blijkbaar ook op het spoor. Volgens de Portugese media zou er een klopjacht aan de gang zijn op dit moment. En nu zijn die kinderen blijkbaar overgedragen aan de Portugese ambassade in Lissabon. En zij worden dan naar Frankrijk gebracht binnenkort. Waar ook al een onderzoek liep trouwens naar die moeder, want de biologische vader had al klacht ingediend voor ontvoering.
0: Het parket van Brussel is een opsporingsonderzoek gestart na onze Pano-reportage over politieke beïnvloeding bij het toewijzen van sociale woningen in Anderlecht. Pano kon honderden berichten inkijken die onder meer aantonen dat de Anderlechtse schepen voor huisvesting bepaalde mensen selecteert die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst voor zo'n woning. Het gaat al om het 4e onderzoek van het parket naar de betrokken schepen en de huisvestingsmaatschappij. 7 Belgische activisten die in Israël vastzitten omdat ze voedsel en medicatie naar Gaza wilden brengen, zouden vanmiddag met chartervluchten naar Turkije worden gebracht. En vanuit Turkije zouden ze dan kunnen doorreizen naar ons land. Begin deze week heeft het Israëlische leger zo'n 40 schepen van de hulpvloot Flotilla tegengehouden. 428 activisten werden hardhandig gearresteerd. En een van hen is een man van 25 uit Gent. Zijn vader heeft hem al 2 dagen niet meer gehoord en is ongerust.
2: Dus hij zou daarbij zijn, maar ze hebben geen enkele persoonlijke informatie over hem. Dus we weten niet of dat hij zijn medicatie heeft gekregen en we weten niet hoe dat hij eraan toe is. We hebben zeer verontrustende berichten gekregen over mensen met gekneusde ribben, mensen die in het ziekenhuis beland zijn, echte gewelddaden.
0: Gisteren deelde de Israëlische minister van Veiligheid nog beelden waarop te zien is hoe de activisten ruw behandeld werden nadat ze aan land waren gebracht. Morgen wordt dieseltanken weer wat goedkoper. Je betaalt dan voor een liter diesel maximaal €2,14. Gisteren was de prijs voor diesel een stuk duurder geworden. Nu zakt die dus een beetje. De brandstofprijzen die blijven maar dalen en stijgen door het uitblijven van een echt vredesakkoord in het Midden-Oosten tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten. België blijft het land met het hoogste begrotingstekort in de landen die met de euro betalen. Volgens de jaarlijkse lentevoorspellingen van de Europese Commissie blijft het tekort dit jaar wel stabiel op 5,2%. Volgend jaar zou het opnieuw stijgen tot 5,4%, maar dan is het tekort van Frankrijk nog groter. Buiten de eurozone hebben Hongarije, Polen en Roemenië een nog groter tekort dan België. De Belgische economie zou maar met 0,7% groeien dit jaar en dat ligt onder het gemiddelde in de eurozone. En in het voetbal gaat het nationale elftal van Congo in ons land trainen voor het WK voetbal en niet in Congo zelf. Katrien van der Schoot, dat komt door de ebola-uitbraak?
3: Het heeft inderdaad te maken met de ebola-epidemie, want WK-gastland, de Verenigde Staten, heeft beperkingen opgelegd voor al wie vanuit Congo naar de VS reist. Er is een sperperiode van 21 dagen en dan zou de Congolese ploeg dus niet op tijd daar geraken voor het toernooi. Daarom komen ze nu naar België voor een training, een ceremonie in Brussel en een geplande oefenmatch tegen Denemarken op 3 juni. En dat allemaal op de terreinen van Standard Luik. In Congo zelf breidt de gevaarlijke ebola-epidemie zich overigens uit. Er is nu 1 bevestigd geval in rebellengebied in de buurt van de stad Bukavu. En er zijn ook 600 verdachte besmettingen en al meer dan 130 doden.
0: Ebola is een zeldzame infectieziekte die bloedingen kan veroorzaken in het lichaam. We krijgen brede opklaringen deze namiddag met af en toe wat stapelwolken en temperaturen tot 23 graden. En morgen doen we daar nog een paar graden bij, dan krijgen we een zonnige dag bij 27 graden. En ook het weekend brengt veel zon. Zondag halen we tot 30 graden. Dit nieuws begon in Portugal. Daar zijn twee Franse kinderen alleen en huilend teruggevonden op een afgelegen weg. Vermoedelijk zijn de jongens van 3 en 5 jaar oud door hun mama en stiefvader achtergelaten. De ouders zijn geïdentificeerd en worden opgespoord. Er zou een klopjacht aan de gang zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Goedemiddag naar Antwerpen. Een kwartier vertragen op de E19 van voor Kleine Barriël. En 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Stabroek op de R2 een kwartier file tussen het knooppunt Beveren en Waaslandhaven-Zuid. 1 rijstrook is daar versperd door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En ook op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene Topcollectie.
5: Lars de Grote.

Roger Glover and Friends, de bassist van Deep Purple, in zeer goed gezelschap. Onder andere zanger Ronnie Dio. Love is all, dat is helemaal juist. En niet alleen at the Butterfly Ball. Een goedemiddag. Dit is de Radio BNE Topcollectie. Met heel veel liefde voor de mooiste evergreens. En zeker voor het verzameld werk van die vier jongens uit Liverpool.

0: Als woorden tekort schieten, dan is er nog altijd de muziek. Leo Sayer, I love you more than I can say. Het is 21 mei vandaag. En tot een aantal jaar geleden was dat altijd de dag waarop we de verjaardag van Arno Hintjes vierden. Maar sinds 2022 moeten we dat postuum doen. Arno werd in Oostende geboren op 21 mei 1949. Vandaag wordt hij dus geen 77 jaar.
1: Je bent een vriend van mij. Je bent een vriend van mij.

0: ze koos voor een ander. En ja, dat moet ik aanvaarden. Bitterzoet, die evergreen van Jerry Jackson. Tell her Johnny said goodbye.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video's!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
2: Te veel video's!
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: In Moskou!
6: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskou, man.
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Just in time to start investing.
8: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Just in time, Adam.
8: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
10: Deze week kom je bij Spar voor...
11: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
10: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
11: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
10: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
12: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
12: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
12: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Oh nee!
14: Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat! Wie bel je dan? Je makelaar!
15: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
16: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
17: Mobiliteitsbudget?
16: Ja.
17: Laten we samen eens kijken.
18: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: Amanda Lear.
1: Geen flauw idee hoe oud ze tegenwoordig is. Haar bouwjaar is een zorgvuldig bewaard geheim. Ze kan er 76 zijn, maar ook 87. Maar goed, dit weten we zeker. Eind jaren 70 stond ze in de hitlijsten met Follow Me. Bij ons was dat de op één na meest succesvolle single van 1978. Na John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want. Follow Me, volg me gerust, richting artiesten van bij ons. Met Dana Winner.

0: Madonna, gonna dress you up. Naar Antwerpen, 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, bijna een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Stabroek op de R2, 20 minuten tussen het knooppunt Beveren en Waaslandhaven-Zuid. Door een ongeval is daar één rijstrook versperd. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En evenveel op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: VRT Radio BNE Live.

0: maar wel met een blaffende hond. The Corgis en Rover's Return.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht hè.
8: Rustig,
7: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bieden mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker dat.
10: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Mannekes.
12: Bompie.
11: Ik heb gedroomd.
12: Over?
11: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
12: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
11: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
12: En zondag en maandag...
11: 20% korting op alles.
12: Serieus?
13: Oh, jij wist dat niet.
11: Bompie, we hebben nu drukken door.
12: Oei, gaan we niet dan?
13: Jawel.
14: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
16: Ik kan niet werken vandaag.
17: Maar hoezo?
16: Sorry, maar het is WK.
18: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
19: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
19: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
19: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: In de jaren 30 en 40 danste men op de versie van Glenn Miller. Midden jaren 70 kon het op die van Dave. Dansez maintenant. Ik ga je nog één favoriete song van Stef Bos laten horen. Eén favorietje uit het verzameld werk van Johan Verminne, die morgen 75 jaar wordt. Stef, vandaag kies je voor Zanger zonder meer. Waarom?
1: Geweldige vertaling van Raymond. En dat nummer heeft wel voor mij letterlijk een deur geopend naar de toekomst. En ik blijf het altijd nog. Het is een origineel van Robert Charlebois, die ook Je veux l'amour, wat Raymond vertaald heeft, gemaakt heeft. Geweldige Canadese songwriter. Maar de vertalingen van Raymond zijn altijd de bovenop. En in dit geval, Johan die het zingt, klopt alles.

Gene Pitney met een van die fantastische nummers van de componisten Bacharach en David. Deze keer over het Wilde Westen, The Man Who Shot Liberty Valance. Stemmen voor de Johan Vermeene 75 van morgenmiddag kan nog altijd via ons Radio BNE-kanaal op 14 Max natuurlijk.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar?
1: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
9: Open op Pinkstermaandag.
10: Dovi-keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Win for Life.
3: Win for Life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
3: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. De Raad van State zegt dat de boete niet klopt die drie kledingketens kregen omdat ze het woord solde gebruikten buiten de winter- en de zomersolde. Dat schrijft de Tijd. De Belgische wetgeving zegt dat het woord solde alleen gebruikt mag worden in de maanden januari en juli. Maar die Belgische wetgeving die is niet volgens de Europese regelgeving, zo blijkt. En dat betekent dat vergelijkbare boetes in de toekomst dus onwettig zullen zijn, zegt Pierre Lefranc van de Raad van State.
1: Die boetes zijn dus nu vernietigd door de Raad van State, wat dus betekent dat de procedure terug bij die economische inspectie voorligt. De facto eigenlijk mag je zeggen dat het weinig zin heeft om nog zo'n boetes op te leggen, omdat het lot van die boetes dezelfde zal zijn, mogen we aannemen, als het lot van de boetes die bij die drie arresten zijn vernietigd geworden.
0: Zeven Belgische activisten die in Israël vastzitten omdat ze voedsel en medicatie naar Gaza wilden brengen, zouden vanmiddag met chartervluchten naar Turkije worden gebracht. En vanuit Turkije zouden ze dan kunnen doorreizen naar ons land. Begin deze week heeft het Israëlische leger zo'n 40 schepen van de hulpvloot Flotilla tegengehouden. 428 activisten die werden hardhandig gearresteerd. En een van hen is een man van 25 uit Gent. Zijn vader heeft hem al 2 dagen niet meer gehoord en is ongerust.
2: Dus hij zou daarbij zijn, maar ze hebben geen enkele persoonlijke informatie over hem. Dus we weten niet of dat hij zijn medicatie heeft gekregen en we weten niet hoe dat hij eraan toe is. We hebben zeer verontrustende berichten gekregen over mensen met gekneusde ribben, mensen die in het ziekenhuis beland zijn, echte gewelddaden.
0: En in Portugal zijn 2 Franse kinderen dinsdagavond alleen teruggevonden op een afgelegen weg. Een man vond de jongens vlakbij een dorpje op ongeveer 60 kilometer van Lissabon en bracht ze naar de politie. Vermoedelijk zijn de jonge kinderen van 3 en 5 jaar oud door hun ouders achtergelaten. De ouders zijn intussen geïdentificeerd en worden gezocht, zegt correspondent Vera de Vos vanuit Portugal.
3: Wel, die ouders zijn bekend blijkbaar. Ze weten wie ze zijn. En de politie is dan blijkbaar ook op het spoor. Volgens de Portugese media zou er een klopjacht aan de gang zijn op dit moment. En nu zijn die kinderen blijkbaar overgedragen aan de Franse ambassade in Lissabon. En zij worden dan naar Frankrijk gebracht binnenkort. Waar ook al een onderzoek liep trouwens naar die moeder, want de biologische vader had al klacht ingediend voor ontvoering.
0: Het is zonnig met brede opklaringen en tot 23 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan krijgen we een zonnige dag bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is er een half uur file tussen Geelwest en Ham. Door een ongeval is de linkerrijstrook versperd. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Stabroek is er nu geen hinder meer bij Waaslandhaven-Zuid. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Wemmel en Vilvoorde. En ook op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
5: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
6: Lars de Grote.
5: De

Ann Christie, Dag Vreemde Man. Ik ga er meteen een bekende man bij halen met een liedje over de eenvoudige, alledaagse schoonheden van het leven en van de natuur. Louis Armstrong.

Elizabeth Ann Gutman. In 1985 stond ze in de hitlijsten als E.G. Daily met Say It, Say It. Ik wil tussendoor gewoon even zeggen dat het vandaag exact 20 jaar geleden is dat Renato Carosone gestorven is. Dat gebeurde op 21 mei 2001. Hij was een Italiaanse zanger die vooral van die traditionele Napolitaanse liedjes zong. En zo heb ik er nog eentje voor je. Het is 25 jaar geleden trouwens. 21 mei 2001. Renato is 81 jaar geworden.

0: Lilian Saint-Pierre, als je gaat, neem dan je DAB Plus radio mee. Of luister via VRT Max, want zo dadelijk komt er een fijne evergreen van begin jaren 70.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen, met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Maar, hoezo?
8: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
11: En voor mijn pensioen?
12: Tweede of derde pijler, juffrouw?
11: Wat lief?
12: En hebt u een VAPZ?
11: Wat?
12: Wat is een VAPZ, juffrouw?
11: Ik weet niet.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
13: Mannekes.
14: Bombie.
13: Ik heb gedroomd.
14: Over?
13: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
14: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
13: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
14: En zondag en maandag...
13: 20% korting op alles.
14: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
13: Bombie, we hebben nu drukke door.
14: Oei, gaan we niet dan?
15: Jawel.
16: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
17: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

Carly Simon en ook een beetje Mick Jagger, You're So Vain. Nu zondag komt er nog veel meer van toen uit je radio, met de mooiste evergreens van 54 jaar geleden. Evergreens van Louis Neefs bijvoorbeeld, The Carpenters, Marva, Deep Purple, Julio Iglesias enzovoort. Heel uiteenlopende dingen, maar wel allemaal uit hetzelfde jaar. 2 uur lang, nu zondag, de Radio BNE Tophits van 1972. Van 4 tot 6. En dan, obviously, The Rat Pack met Vanessa.

0: My Sweet Lord, wat is dit leuk? The Chiffons, He's So Fine. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is er een kwartier file tussen Geel-West en Ham na een ongeval. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ruim een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: The Isley Brothers, net 60 jaar geleden, begin 1966. This old heart of mine is weak for you. Ronald Isley was bijna 25 jaar toen hij dit zong. En vandaag wordt hij er 85. Happy birthday.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow! Knaldi!
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
3: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Oh, ik snap er niks van.
6: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
7: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.be.

0: Ricky, E Poveri, Sara Perchettiamo. Binnenkort veel meer Italiaanse muziek, ergens begin juni. En als je wil weten waar en wanneer, kom dan even langs op VRT Radio Bene op Facebook. En begin ons te volgen. Zo ben je altijd mee. En nu gaan we mee met Giovanni, richting Wolvertem City.
1: Ik wil graag eens zingen van een plek die ik goed ken.

Amy Stewart met de discoversie van een lekkere soulklassieker uit de jaren 60. Knock on wood. Even afkloppen. Touchant du bois. Houd vasthouden. Laat ons hopen dat we nog lang van de evergreens kunnen genieten. Jij en ik. En dit is een gouden exemplaar uit de jaren 80 van Dire Straits.

0: Over liefde op afstand, dat is moeilijk. Dire Straits, So Far Away. Blijf maar lekker hier, dicht bij Radio Bene. Het is bijna 3 uur geworden.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
6: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
8: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Niet werken vandaag.
10: Maar, hoezo?
9: Sorry, Martins WK.
11: Scoor nu een TCL 65 inch QD Mini LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
13: Mijn haren omhoog?
12: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
13: Ah ja, dus mijn factuur?
12: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
16: Maak nu een afspraak op carglass.be.
17: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
18: Promo-koken.
19: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
17: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
19: Bar-ta-ta-ta.
17: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
20: Mannekes!
21: Bompie!
20: Ik heb gedroomd.
21: Over?
20: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
21: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
20: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
21: En zondag en maandag...
20: 20% korting op alles. Serieus?
21: Oh, jij wist dat niet.
20: Bompie, we hebben nu drukke door. Oei, gaan we niet dan?
21: Jawel!
22: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkster maandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
23: Radio Bene.
24: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Raad van State zegt dat de boete niet klopt die drie kledingketens kregen omdat ze het woord solde gebruikten buiten de winter- en zomersolde. De Belgische wetgeving zegt dat het woord solde alleen tijdens de maanden januari en juli mag worden gebruikt, maar die Belgische wetgeving is niet volgens de Europese regelgeving. En dat betekent dat vergelijkbare boetes in de toekomst dus waarschijnlijk onwettig zullen zijn. Advocaat Gilles van de Wielen verdedigt een van de winkelketens.
1: In de praktijk komt het erop neer dat een onderneming ervoor kan kiezen om elke dag solden te voeren. Misschien niet het hele jaar door, dat zou commercieel wellicht weinig interessant zijn, maar men is niet meer gehouden aan het zomer- en winterkeurslijf van de maanden juli en januari.
0: Het aantal investeringen uit het buitenland in ons land is vorig jaar opnieuw gedaald met 11%. En dat is het slechtste resultaat in 10 jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse barometer van consultancybureau EY. Maar het aantal jobs die er zijn bijgekomen door de gedane investeringen is wel gestegen met 13%, goed voor ruim 6000 jobs in totaal. CEO Steven Klaas legt uit hoe dat komt.
2: Dankzij voornamelijk enkele grote projecten die jobcreatie gecreëerd hebben. Bijvoorbeeld als we dan kijken naar Wallonië-investering door Google, dat heeft toch ook wel heel wat jobcreaties met zich meegebracht en eigenlijk een beetje in de algemene digitale sfeer als het ware.
0: Vooral de Verenigde Staten, Frankrijk en Nederland hebben vorig jaar veel investeringen gedaan in ons land. En in het voetbal gaat het nationale elftal van Congo in ons land trainen voor het WK voetbal en dus niet in Congo zelf. Dat komt door de ebola-uitbraak in Congo. Die uitbraak die blijft maar uitbreiden. Er is nu 1 bevestigd geval in rebellengebied in de buurt van de stad Bukavu. Artsen roepen de bevolking daarop om waakzaam te zijn en zich te melden bij symptomen. Er zijn nu al 600 verdachte besmettingen en meer dan 130 doden in Congo. Een vaccin tegen dit soort ebola-variant is er ook nog niet. Het is zonnig met brede opklaringen, af en toe wat wolken en tot 23 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan wordt het zonnig bij zo'n 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Naar Antwerpen komt er 10 minuten bij op de E17 vanaf Zwijndrecht. Op de Antwerpse ring is dat 40 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring een kwartier tussen Strombeek en Tervuren.
4: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

Paul Young, come back and stay for good this time. Hier is het goed bij Radio BNE, waar je ook bent. Marleen Bomans zit bijvoorbeeld in Hasselt in de tuin te genieten van onze evergreens. En Trui Cornelissen wuift even vanuit Lissabon met Radio BNE op de smartphone. Dankzij VRT Max. Ja, daar moet je ook zijn om te reageren. Om te chatten. Dat kan op ons eigen Radio BNE-kanaal.

Elton John met een knappe song over een huwelijk dat uit elkaar valt. Over altijd maar proberen een leugen te leven, terwijl dat eigenlijk onmogelijk is. Sacrifice. Denk nog even na over je favoriete liedjes van Johan Verminne. 3 stuks. En laat weten wat we morgen voor jou mogen spelen. Katrien en ik, morgen tussen 10 en 4. Johan is morgen jarig, hij wordt er 45. En wij zetten 75... Of zeg ik 45, hij wordt er 75. En wij zetten 75 nummers op een rijtje. Dat is ons cadeau. Je bijdrage is welkom via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. En dat kan nog tot 6 uur vanavond.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Oh, ik snap er niks van.
2: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
4: Liantis. Zeg, ik snap dat hier niet van die...
5: Die desregistratie bedoelt je?
4: Ja.
5: Daar kan ik u bij helpen.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen. Swiss Sign staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je...
5: Joehoe!
6: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sign.
7: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
9: Open op Pinkstermaandag.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Ik blijf het elke keer zeggen omdat het zo'n straffe stoot is. Bij de opname van deze song is er geen enkel instrument aan te pas gekomen. Alleen de stem van Bobby McFerrin in alle mogelijke bochten gewrongen. Don't worry, be happy. Ja, Elvis Presley die had meer personeel in 1957. Scotty Moore, zijn leadgitarist. Bill Black, zijn bassist. DJ Fontana aan de drums met een extra pianist en een gitarist. En de stemmetjes van de Jordanaires. Teddy Bear.

0: Zou het lukken met A Little More Love? Nou, wie weet, misschien wel. Olivia Newton-John. Ik heb al een beetje meer verkeersinfo dan pakweg een half uur geleden. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier extra tussen Sint-Annalinkroeven en Borgerhout. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ga traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Zwijndrecht, 10 minuten. Op de E34 vanaf Mijlselen ook 10. Op de A12 vanaf Leugenberg ook 10. En dat geldt ook voor de E19 vanaf Kleine Barreal. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 20 tussen Strombeek en Tervuren.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene,
1: Lars de Grote.

The Stranglers, Golden Brown. Ik heb nog een gouden pareltje uit de jaren 60. Gezongen door een piepjonge Frans Gal over een jongen uit Noorwegen en een meisje uit Frankrijk. Ze spraken een andere taal, maar dat bleek uiteindelijk geen enkel bezwaar.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh,
0: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's.
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Ekili. Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ah, ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
10: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
12: Tartaratata.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Maar, hoezo?
13: Sorry, Marties WK.
15: Score nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
16: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Karel Fialka, hey Matthew. Hey, het is vandaag net 55 jaar geleden dat de 11e LP van Marvin Gaye verscheen. De naam van dat album is What's Going On. En de plaat wordt beschouwd als een van de beste aller tijden. En niet alleen door liefhebbers van soulmuziek. Het was in elk geval een succes qua verkoopcijfers en qua recensies. Het album verscheen dus op 21 mei 1971. En dit is de titelsong.

Right On, Marvin Gaye, met de titeltrack van die LP die vandaag dus dag op dag 55 jaar geleden voor het eerst te koop was. Op 21 mei 1971. What's going on?

Wild Cherry, play that funky music. Bij Vanessa mag je meteen na 4 uur nog meer evergreens en nog meer artiesten van bij ons verwachten. 2 uur lang in Radio Bene Goedgezind. Fijne dag. Tot morgen.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen bingeprobleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Raad van State zegt dat de boete niet klopt die drie kledingketens kregen omdat ze het woord solde gebruikten buiten de winter- en de zomersolde. De Belgische wetgeving zegt dat het woord solde alleen tijdens de maanden januari en juli mag worden gebruikt, maar die Belgische wetgeving blijkt in strijd met de Europese regelgeving. En dat betekent dat vergelijkbare boetes in de toekomst dus onwettig zullen zijn. Advocaat Gilles van de Wielen verdedigt een van de winkelketens.
1: In de praktijk komt het erop neer dat een onderneming ervoor kan kiezen om elke dag solden te voeren. Misschien niet het hele jaar door, dat zou commercieel wellicht weinig interessant zijn, maar men is niet meer gehouden aan het zomer- en winterkeurslijf van de maanden juli en januari.
0: Het aantal buitenlandse investeringen in ons land is vorig jaar opnieuw gedaald met 11%. En dat is het slechtste resultaat in 10 jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse barometer van consultancybureau EY. Ook in andere Europese landen is er minder geïnvesteerd, bijvoorbeeld door de Verenigde Staten. Al zijn er ook wel Europese landen die het verrassend goed doen, zegt CEO Steven Klaas.
2: We zien bijvoorbeeld bepaalde landen in Zuid-Europa, Centraal-Europa en Oost-Europa die het wel goed doen. En dan specifiek wat betreft investeringen in België, zien we dat Turkije toch wel een prominente plaats begint in te nemen wat investeringen in België betreft.
0: En alle buitenlandse investeringen in ons land leverden vorig jaar wel meer jobs op. 6.000 jobs in totaal, vooral in Vlaanderen. In Iran hebben opnieuw 2 mannen de doodstraf gekregen, officieel omdat ze lid zijn van een terroristische groep. Dit jaar is het aantal executies in Iran fors gestegen, zeker na de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. Volgens mensenrechtengroepen gebruikt de Iraanse regering de doodstraf om mensen af te schrikken om in opstand te komen. Iran is ook het land dat de meeste doodstraffen uitvoert na China. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International zijn er in 2025 meer dan 2000 executies gebeurd. En in het voetbal vertrekt Thorgan Hazard bij Anderlecht. De 33-jarige ex-Gouden Schoen bereikte geen akkoord meer met Anderlecht over een verlenging van zijn contract. De toekomst van Hazard ligt waarschijnlijk in Frankrijk. Het is zonnig met brede opklaringen en wolken tot 23 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan halen we 27 graden. En ook het weekend brengt veel zon met zondag tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel. 30 graden, dat is al een beetje van het goede te veel, maar we gaan alleen maar positiviteit uitstralen. Ook terwijl er op de Antwerpse ring richting Nederland 50 minuten file staat tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 35 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek 10 minuten van Vaassandhaven-Noord tot de Thijsmans-tunnel. Het gaat ook traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Zwijndrecht, 20 minuten. Ook 20 op de E34 vanaf Melcelen. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 1/2 uur en op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten in Waterloo en verder 35 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 25 minuten tussen Strombeek en Tervuren.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, goed gezind.
4: Vanessa van Hoven.

Doe maar, de Beatles van de Lage Landen in de vroege jaren 80, zeker qua populariteit bij de jeugd. Die hebben het hun paas nog behoorlijk lastig gemaakt. Je kent ons, wij zijn helemaal voor harmonie en alle betekenissen van het woord. Wat dacht je van een duet tussen een pa en zijn dochter op een zonnige donderdagmiddag? Frank en Nancy, de beroemdste telgen van de Sinatra-clan. MUZIEK

iets doms zeggen als ik zie je graag? Goh, dat is toch een van de allerbelangrijkste dingen die je kunt zeggen als mens. En die je wil horen ook. Nu zondag opent Frank de Kroener Club op Radio Bene. En dat doet hij al bijna 13 jaar lang. En na dit hele mooie vader-dochtermoment... een heel lief liedje van een trotse grootvader voor zijn kleindochter.

Bruce Springsteen en de E Street Band. In 1978, nu zondag, hoor je tussen 4 en 6 allemaal tophits uit 72. Denk aan The Carpenters, Millie Jackson, maar ook artiesten van bij ons zoals Marva, Louis Neefs en Willy Sommers. Dit is een hele grote van bij ons ook van vandaag. Lies, zoveel meer dan de zus van Meteor.

0: Morgen vieren we een muzikale held.
1: Radio BNE Johan Verminne 75.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Mannekes. Bombi. Ik heb gedroomd.
9: Over?
8: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
10: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
8: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
10: En zondag en maandag
8: 20% korting op alles.
9: Serieus?
10: Oh, jij wist dat niet.
8: Bobby, we hebben nu drukke door.
9: Oei, gaan we niet dan?
10: Jawel!
11: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

Bonnie Sinclair, clap your hands and stamp your feet. Ik ben een grote fan van het programma U Vraagt, Wij Draaien hier op Radio BNE. Waarin je zelf je favoriete muziek kunt kiezen. Samen met je vereniging, bedrijf, sport, hobby, club. Hele goede muziek. En de mensen leren ook je bedrijf en je vereniging wat beter kennen. Kunnen zo jezelf een beetje in de picture zetten. Hè, als je iets speciaals organiseert. Johan houdt er allemaal rekening mee. Johan is de man die dat allemaal mogelijk maakt hier bij ons. Wil je dus je eigen muziek horen? Kan allemaal over de middag op Radio BNE.

0: je op dit moment ergens in de file, in de warmte. Prevel dan ook een gebedje. Beter dan vloeken. Of nog beter, zing gewoon mee met de radio zoals Sasha en Davy daarnet. Het is 3:05. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er 1 uur bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 35 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek 10 minuten van Waaslandhaven-Noord tot de Thijsmans-tunnel. Het gaat traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 25 minuten. Telkens een half uur op de E34 vanaf Melzele en op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de E19 vanaf Kleine Bareel een kwartier en op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten in Waterloo. Verder 35 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten van Ruisbroek tot Grootbijgaarden. Verder een half uur tussen Strombeek en Tervuren. In Grimbergen is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. En in Brussel staat een defect voertuig aan de uitrit van de Kunstwettunnel richting Koekelberg op de rechterrijstrook.
1: Radio BNE, goed gezind. Radio
2: BNE. Vanessa van Hoven.

Operation Rock the Boat. Zolang het maar niet de Costa Pacifica is. Prachtige cruiseschip waarmee je samen met Barbara Dex, Hugo Sigal, Stef Bos, Willy Sommers en Herbert Verhagen de parels van de Middellandse Zee kunt ontdekken dit najaar. Van 27 september tot 4 oktober ontdek je samen Toulon, Olbia in Sardinië, Valencia, Mallorca en Rome. Mijn hoofd eraf, als dat niet de reis van je leven wordt.

0: dat ze nog dagen zouden kunnen doorgaan, hè? Dat zijn zulke goede zangers. Annie Lennox en Al Green. En het is een boodschap waar we meer dan ooit nood aan hebben. Put a little love in your heart. Dadelijk in Radio BNE Goed Gezind. Een gezongen scenario voor een kortfilm met Toontje Lager.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
3: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
12: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Cota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.

De eerste hit voor Toontje Lager was er een die we vandaag nog altijd graag meezingen. Over een liefde die er net zo uitzag als in de film. Eeuwigdurend. Of toch zeker 2 uur. Ik wil je even de whereabouts van Paul Anka meegeven voor vandaag en de komende dagen. 3 verschillende concertzalen in California. Waar de bijna 85-jarige artiest niet in het publiek zit. Nee, hij staat nog altijd op het podium. Dat noemen ze dan volharding.

Op 30 juli wordt deze Lonely Boy Polanka 85, maar hij blijft zingen tot zijn laatste snik. Dat heeft hij helemaal gemeen met onze eigen Johan Verminne. Johan wordt morgen 75 en wij draaien tussen 10 en 4 evenveel liedjes van hem. 75. En misschien meer, want Johan komt deze week met iets nieuws waar je niet kon uitkiezen op onze pagina op VRT Max. Tussendoor hoor je verhalen van hemzelf en collega's en misschien ook van jou. Deel jouw anekdotes op het Radio BNE-kanaal op VRT Max.

Zing Zing deed Johan Verminne en Bla Bla deed Alain Delon, tot Dali dat er knettergek van werd. Parole, parole. Ik ben eigenlijk wel blij dat het is niet de vrouw was die beschuldigd werd van praatdrang.

0: Goedgezind. Radio
1: BNN. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
3: Wij dragen E5.
4: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
3: E5, jouw verhaal in stijl.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van... influencers.
9: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
8: Ja, of twee abonnementen, of...
9: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
10: Of is dat vals spelen?
8: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
11: Code Yellow!
12: Liantis!
13: Zeg, kan ik nu ook zo...
14: flexijobbers aannemen?
13: Ja.
14: Natuurlijk.
15: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
2: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Radio BNE.
16: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het grondwettelijk hof heeft een regel van minister van Asiel, Anneleen van Bossuyt, geschrapt. En het stoffelijk overschot van de vrouw die 3 jaar geleden vermist raakte in Tasmanië is opnieuw in ons land. Het grondwettelijk hof heeft de regel geschorst die zegt dat asielzoekers geen leefloon kunnen krijgen in ons land in plaats van opvang. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt had die maatregel ingevoerd als deel van de nieuwe opvangwet voor nieuwe asielzoekers. Helene van der Beke, over wie gaat dit?
1: Het gaat over een kleine groep van mensen die asiel aanvraagt en om de een of andere reden geen plaats heeft in een opvangcentrum. Ons land is verplicht mensen van bed, bad en brood te voorzien. En in uitzonderlijke gevallen kon dat dus ook financiële steun zijn. Bijvoorbeeld als ze door een medische reden niet in een opvangcentrum konden leven of bij familie konden wonen, dan konden zij via het OCMW een leefloon krijgen en zelf voor hun woonst zorgen. Die optie werd dus afgeschaft. Er was meteen kritiek daarop van de Raad van State en ook al een tijdelijke schorsing door het Grondwettelijk Hof. Nu oordeelt het Hof definitief dat het niet kan, want als mensen om een of andere reden geen plaats krijgen in een opvangcentrum en geen geld, dan kunnen ze in mensenonwaardige situaties terechtkomen. Ze hebben recht op hulp en op menselijke waardigheid. Dat zijn grondrechten in België.
0: Organisaties die buitenlandse verpleegkundigen naar België halen om hier te komen werken, die vragen meer ondersteuning van de overheid. De lange wachttijden om een verblijfsvergunning te krijgen, het laten erkennen van buitenlandse diploma's in ons land en vooral de taalopleiding blijven grote uitdagingen. Kandidaten volgen in hun land van herkomst al intensieve lessen Nederlands, maar ook als de mensen hier starten is er nood aan extra taallessen. Nu moeten werkgevers dat zelf organiseren. Vlaams minister van Inburgering, Hilde Krivits, wil bekijken hoe dat beter kan.
2: We vinden het vanuit Vlaanderen superbelangrijk dat mensen heel snel Nederlands leren. En we zijn nu echt aan het kijken op welke manier we ook mensen beter kunnen voorbereiden vooraleer ze naar ons land komen. De organisaties doen nu zelf inspanningen, maar vanuit Vlaanderen kunnen we ook al online een aantal zaken aanbieden rond maatschappelijke oriëntatie. Wat zijn de gebruiken hier in Vlaanderen? Maar ook hoe leer je eigenlijk een taal?
0: Zelfstandige organisatie Unizo en de Mode-Unie, dat is de beroepsfederatie van zelfstandige kledingwinkels, vinden het niet goed dat de Raad van State een boete ongedaan maakt die 3 kledingketens kregen omdat ze het woord solde hadden gebruikt buiten de koopjesmaanden januari en juli. Dat mag niet volgens de Belgische wetgeving, maar de Raad van State heeft nu geoordeeld dat dat verbod in strijd is met de Europese wetgeving. Dat betekent dat kledingwinkels het hele jaar door de term solde mogen gebruiken. En dat is verwarrend voor de consument, vindt Isolde de Lange van de Mode-Unie.
3: Door het feit dat die soldenbenaming nu een volledig jaar gebruikt kan worden, kan de consument een stukje misleid worden. Kan hij misschien denken dat er solden zijn midden in het jaar, wat natuurlijk niet echt het geval is. Het woord solden impliceert niet dat er een uitverkoop is. Het duidt gewoon op een koopje.
0: Het lichaam van de Belgische vrouw uit Luik, die 3 jaar geleden verdween in Tasmanië, dat is vlakbij Australië, is teruggebracht naar ons land. Dat meldt haar familie op sociale media. Céline Kremer was op reis toen ze in juni 2023 plots vermist raakte. Haar auto werd teruggevonden op een parking aan het begin van een wandeling en vermoedelijk liep het mis tijdens die wandeling. Er werd maandenlang naar haar gezocht, maar pas enkele maanden geleden, eind januari, werd haar stoffelijk overschot teruggevonden. Een bekende Nederlandse advocate, Ines Wesky, is schuldig aan het helpen van een drugsbende. Ze moet wel niet naar de gevangenis, dat heeft de rechtbank van Rotterdam beslist. Wesky heeft berichten doorgespeeld van en naar een beruchte Nederlandse drugscrimineel die een levenslange straf uitzit in een zwaar bewaakte gevangenis. Via een versleutelde telefoon en USB-sticks gaf Wesky informatie door. Zij had als enige toegang tot hem als advocaat. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel gevraagd. Ze krijgt 42 dagen, maar zolang zat ze al in voorarrest en dus mag ze naar huis. Wesky is 71 en ze is intussen ook geen advocaat meer. En in het voetbal vertrekt Thorgan Hazard bij Anderlecht. De 33-jarige ex-gouden schoen bereikte geen akkoord meer met Anderlecht over een verlenging van zijn contract. En de toekomst van Hazard ligt mogelijk in Frankrijk. Naast Hazard vertrekt ook Yari Verscharen bij Anderlecht na dit seizoen. Verscharen is 24. Hij groeide vanuit de jeugd door naar het eerste elftal en speelde er 8 jaar. Zijn plannen zijn nog zeer onduidelijk. Het blijft zonnig vanavond met vannacht wat lichte wolken en temperaturen tot 14 graden. Morgen wordt het warm tot 27 graden met veel zon en af en toe wat stapelwolken. Ook zaterdag een warme dag. Aan zee dan wel een koele zeebries. Zondag halen we tot 30 graden. Dit nieuws begon met de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Dat hof heeft de regel geschorst die bepaalt dat asielzoekers geen leefloon kunnen krijgen in ons land in plaats van opvang. Dat moet dus wel opnieuw kunnen. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Sofie. Op de Antwerpse ring richting Nederland ondertussen 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 35 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek 10 minuten van Waaslandhaven-Noord tot de Tijsmans-tunnel. Traag dan naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke 35 minuten. Op de E34 vanaf Melzele 40. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven ook 35. En dan telkens 20 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. En op de E313 vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten in Waterloo. En verder 1 uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 25 minuten van Ruisbroek tot Groot-Bijgaarde. Verder dik half uur tussen Strombeek en Tervuren. In Brussel staat een defect voertuig aan de uitrit van de Kunstwettunnel richting Koekelberg op de rechterrijstrook.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene. Goed gezind.
5: Vanessa van Hoven.

De Four Seasons over December 63. Doe mij toch maar de lente en de zomer. Ook al zitten we dan met die vervelende belastingbrief. Radio 2 Win-Win to the Rescue met de belastingspecial. Wat hebben we deze week zoal geleerd? Zowel giften als kinderopvang geven je recht op een belastingvermindering. Je kunt hulp vragen aan anderen om die aangifte in te vullen. Je kunt dat zomaar doen, maar je kunt die aanvraag ook officieel in orde brengen door een mandaat te geven aan iemand die je vertrouwt. Je kunt ook gemiddeld tot 20 uur per week onbelast bijverdienen met een flexijob. In totaal voor iets meer dan 18.000 euro per jaar. Als je met pensioen bent, staat er zelfs geen plafond meer op dat bedrag.

Barbie Checker. In een tijd dat we ons nog geen zorgen hoefden te maken over fake news en artificial intelligence en zo. Wat dat betreft wordt radiomaken een behoorlijk risicovolle job. Een lokale Britse radiozender heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles III aangekondigd. Radio Caroline was dat. Zender in het zuidoosten van Engeland activeerde door een computerfout de zogeheten Death of a Monarch procedure. Die alle Britse radiozenders paraat houden voor het geval de koning of de koningin sterft. Dan wordt dat overlijden aangekondigd en spelen ze God Save the

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.

De zeer goedgeziende Linda de Souza, une fille de tous les pays. Als Afrika-expert van VRT Nieuws kijkt Stijn Verkruijsen voornamelijk naar Afrika, uiteraard. Hij heeft net een nieuw boek voorgesteld, De Eeuw van Afrika. Tegen 2050 gaat het bevolkingsaantal daar verdubbelen. En 50 jaar later gaat het dat nog een keer doen. Zo zullen er per Europeaan 5 Afrikanen zijn. Nog bondiger omgerekend, 1 op de 3 wereldburgers zal Afrikaan zijn dan.

Maar mijn nette bedenking, zondag tot 30 graden. Willen we dan eigenlijk die stem van Barry White horen? Die doet sowieso al diepvriezers ontdooien. Och ja, Barry is altijd welkom. Never, never gonna give you up. Het is 5:30 op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 35 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek 10 minuten van Waaslandhaven-Noord tot de Tijsmans-tunnel. Het gaat traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke en op de A12 vanaf Antwerpenhaven, telkens 35 minuten. Op de E34 vanaf Melzele 40 en op de E19 vanaf Kleine Bareel en de E313 vanaf Massenhoven 25. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten in Waterloo. Verder 1 uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 25 minuten van Ruisbroek tot Groot-Bijgaarde. En verder 35 minuten tussen Strombeek en Tervuren. In Brussel staat een defect voertuig aan de uitrit van de Kunstwettunnel richting Koekelberg op de rechterrijstrook.

niet altijd. Maar we doen ons best om mee te draaien in dat toneel dat het leven toch wel is. Kleine quizvraag. Welke Vlaamse artiest werkte samen met onder andere Tom O'Dell, toerde in Duitsland, is een grote naam in Nederland, scoorde een nummer 1 hit in Frankrijk en verzorgde ooit het voorprogramma voor Taylor Swift in Vorst Nationaal? Echt waar, een Vlaamse artiest is daar ooit in geslaagd. 2011, dus even geleden. Maar ik heb het over deze Tom Dice met de nieuwe single.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Pinkstermaandag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen... plus 1...
3: Open op Pinkstermaandag.
2: Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen...

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: VRT Radio BNE Live.

Freedom come, freedom go. Maar Johan Verminnen zal altijd bestaan. Of toch zeker zijn tijdloze muziek. Morgen wordt Johan 75. En wij gaan dat vieren. Volop vieren tussen 10 en 4. Met de Radio BNE Verminnen 75. Jouw favoriete 75 stuks op rij. Je hebt nog 16 minuten de tijd om je stem uit te brengen voor jouw favoriete via het Radio BNE kanaal op VRT Max. Ik draai de hele week themaplaatjes van Johan. Vandaag is dat zingen. Daarnet zing zing. En dit ken je nog beter. Zo.

De lichtjes indrukwekkende zangeres Mariah Carey, Dream Lover. En daarvoor de altijd indrukwekkende Johan Vermeene, Zingen tot morgen vroeg, zong hij. Maar hij bedoelt natuurlijk zingen vanaf morgen vroeg. En hij houdt er maar mee op om 4 uur morgenmiddag, wanneer we minstens 75 van zijn grootste hits hebben gedraaid. Nu al een gelukkige verjaardag.

Soapkakker, Summer in the City. Die zomer begint morgen met temperaturen tot 27 graden. En die lopen dan stilaan op. Het is misschien goed dat er vandaag nog voetbal wordt in play-off 1. Club Brugge kan vanavond kampioen spelen. Maar ik hoop toch dat ze redelijk wat weerwerk krijgen van mijn ploegje KV Mechelen. De temperaturen zijn nog enigszins te doen. Aaron Blommaert beleeft nog een egotrip. Weer of geen weer?

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
1: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Belgen stunten vandaag in de 12e etappe van de wielerronde van Italië. En vanavond gaat de nieuwe film van Lucas Dont in première op het Filmfestival van Cannes. In de ronde van Italië heeft Alex Segaert de 12e etappe gewonnen. Hij ontsnapte in de laatste 3 kilometer uit het peloton en hield goed stand. Ton Aerts won de sprint voor de 2e plaats, Jasper Stuyven eindigde de 5e. Enkele dagen geleden reed Segaert een matige tijdrit, nochtans zijn specialiteit. Maar vandaag stond onze landgenoot er.
1: Ja, wat voor een medaille. Het is echt een hele mooie met de rit erop. Daar ben ik immens trots op en... Ja, om hier gewoon in de Giro d'Italia een rit te winnen is ongelooflijk. Ja, zo heel veel heb ik nu ook nog niet gewonnen. Dus, maar zeker, dit is zeker de mooiste overwinning tot nu toe.
0: De Portugees Eulalio blijft leider in de Ronde van Italië. Het Grondwettelijk Hof heeft de maatregel van minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt geschorst, waardoor asielzoekers geen geld meer konden krijgen in plaats van opvang. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die om medische redenen geen plaats krijgen in een opvangcentrum. Zij konden via het OCMW steun krijgen om zelf een woning te huren. Die mogelijkheid was afgeschaft door Van Bossuyt, maar volgens het Hof gaat dat in tegen de grondrechten van ons land. De minister zegt dat ze het arrest zal uitvoeren, maar dat in feite niets verandert.
2: Ik zal het arrest respecteren, gelet op het feit dat ik de rechtsstaat respecteer. Dus we zullen het arrest uitvoeren, maar in de praktijk zal dat weinig veranderen. Waarom? Omdat vandaag is er voor iedereen die recht heeft op opvang, is er een plek in de opvang. En met de huidige instroom is er dus geen reden om financiële hulp te moeten geven door een gebrek aan opvangplaatsen.
0: Organisaties die buitenlandse verpleegkundigen naar hier halen om te werken, die vragen meer ondersteuning. Buitenlandse verpleegkundigen zijn nodig om de vele vacatures in de zorg in ons land op te vullen. Ze opleiden en begeleiden kost veel geld. Geld dat de organisaties zelf moeten voorzien, zegt Dirk Lips van zo'n organisatie.
3: Ze ondersteunen in huisvesting, maar ook vooral in taal, kost ons 18.000 euro per collega die naar Vlaanderen komt. Wij kunnen niet onbeperkt collega's aan die kostprijs naar hier halen. Maar als we het vandaag niet doen, dan gaan we ons blauw betalen aan interimkosten.
0: Het gaat om zo'n 18.000 euro. Vlaams minister van Inburgering Hildeke Vits belooft te bekijken hoe de overheid kan helpen met bijvoorbeeld het organiseren van extra taallessen. Professor en viroloog Piet Maas, die ontslagen is door de KU Leuven na klachten van toxisch leiderschap en het creëren van een angstcultuur, ontkent die beschuldigingen. Hij noemt de verhalen onjuist en spreekt van lasterlijke beweringen. Professor Maas gaat klacht indienen tegen de KU Leuven, de rector van de universiteit, en tegen zijn collega viroloog Mark van Ranst, die hij verwijt van leugens te verspreiden. Na verschillende pogingen tot bemiddeling heeft de KU Leuven Piet Maas ontslaan. De Belgische activisten die in Israël vastzaten omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, zijn zo net in Turkije geland. En van daaruit mogen ze doorreizen naar ons land. Begin deze week heeft het Israëlische leger meer dan 400 activisten gearresteerd. Daarbij waren 7 Belgen, waaronder een man uit Gent. Ze waren met tientallen schepen van de hulpvloot Flotilla onderweg naar Gaza. En de activisten zeggen dat ze hardhandig zijn aangepakt. Het lichaam van de Belgische vrouw uit Luik, die 3 jaar geleden verdween in Tasmanië, vlakbij Australië, is teruggebracht naar ons land. Dat meldt haar familie op sociale media. Céline Kremer was op reis toen ze in juni 2023 plots vermist raakte. Haar auto werd teruggevonden op een parking aan het begin van een wandeling en vermoedelijk liep het daar mis. Er werd maandenlang naar haar gezocht, maar pas enkele maanden geleden, eind januari, werd haar stoffelijk overschot gevonden. En op het Filmfestival van Cannes in Frankrijk gaat vanavond de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont in première. De film kreeg als titel Coward en komt in aanmerking voor het winnen van de Gouden Palm. Lieve Van Gils, jij hebt de film al gezien. Wat kan je erover vertellen?
4: Wel, Coward gaat over Pierre, een jonge man die tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het front belandt. Achter de loopgraven ontmoet hij Francis, een kleurrijke kerel die theatervoorstellingen in elkaar steekt voor zijn medesoldaten om even aan de gruwel van de oorlog te ontsnappen. En tijdens die zeldzame momenten van verstrooiing groeien de twee naar elkaar toe. De hoofdrollen worden gespeeld door 2 jonge, nog onbekende Franstalige Belgische acteurs. Wat ik zelf van de film vind, mag ik nu nog niet verklappen, want daar rust een embargo op, waar de internationale pers zich aan moet houden. Pas na de officiële première, na middernacht straks, zullen de eerste recensies verschijnen. Maar wat ik wel al durf te zeggen, kansloos voor de Gouden Palm, die overmorgen wordt uitgereikt hier in Cannes, is Lucas Dont zeker niet.
0: Het blijft zonnig vanavond met vannacht lichte wolken en temperaturen tot 14 graden. Morgen wordt het warm, tot 27 graden dan. Veel zon en af en toe wat stapelwolken. Ook zaterdag een warme dag, aan zee wel een koelere zeebries. Zondag halen we tot 30 graden. Dit nieuws begon met wielrennen. In de ronde van Italië was het Belgen boven vandaag. Alex Segaert won de 12e etappe. Ton Aerts werd tweede en Jasper Stuyven vijfde. Je volgt de ronde van Italië ook bij Sporza en in de app van 14 Nieuws.

0: Morgen vieren we een muzikale held.
1: Radio BNE Johan Verminne 75.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
2: Laat me nu toch niet alleen.
0: Staat jouw favoriet op nummer 1?
2: Alleen, voel me goed, ik voel me goed. In de Rue de Boucher.
0: Je hoort het morgen vanaf 10 uur op Radio BNE.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Knaldi!
6: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de Knaldi-prijs van maar 3 euro.
5: Check de promo!
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Radio B.
8: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Mannekes.
4: Bompie.
3: Ik heb gedroomd.
4: Over?
3: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
4: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
3: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
4: En zondag en maandag...
3: 20% korting op alles.
4: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
3: Bompie, we hebben nu drukke door.
5: Oei, gaan we niet dan?
6: Jawel.
7: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
9: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
10: Dat is extra budget voor de fitness.
11: Oh, mijn mango.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
12: Ik kan niet werken vandaag.
13: Maar, hoezo?
12: Sorry, maar het is WK.
14: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
15: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
16: Oei, wacht ze.
17: Rustig, ze gaat even
16: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
17: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
15: Prima, prettige avond.
16: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
17: Ja, ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

0: alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Oh nee.
2: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
3: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
10: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
11: Open op Pinkstermaandag.
12: Dovi Keuken.
10: Wij maken uw keuken in België.
13: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
14: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
15: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
16: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
17: Radio BNE.
18: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 7 uur, een goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Een man die in de gevangenis van Nijvel zit, heeft al meer dan 2 jaar een sociale woning in Anderlecht. Dat blijkt uit onderzoek van de redactie van Pano. Op het moment dat de woning van de gedetineerde werd goedgekeurd, zat de man dus in de cel. En dat is nog steeds het geval, bevestigen 2 juridische bronnen. De gewestelijke instantie die toewijzingen van sociale woningen moet controleren, keurde het dossier goed terwijl de gedetineerde dus in de cel zat. Die instantie geeft aan dat het dossier nu opnieuw wordt onderzocht. De Belgische activisten die in Israël vastzaten omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, zijn in Turkije geland. Van daaruit zouden ze mogen doorreizen naar ons land. Begin deze week heeft het Israëlische leger meer dan 400 activisten gearresteerd, onder hen dus ook 7 Belgen. De activisten vertellen dat ze hardhandig in Israël zijn aangepakt, ook deze man uit Knokke-Heist. Als je
1: naar het ziekenhuis, want ik heb heel veel last van mijn ribben, want ze zijn heel hard aangepakt toen we in de gevangenisboot aangekomen zijn. Dus we hebben 2 dagen op die gevangenisboot gezeten. Ik denk dat er 35 letsels waren aan beenderen, vooral ribben, eigenlijk 5 hoofdwonden. Het heeft nog niemand medische ondersteuning gehad, dus nu is iedereen daarmee bezig.
0: In Gent hebben pro-Palestijnse actievoerders het laatste bezette universiteitsgebouw opgeruimd en verlaten. Gisteren escaleerde een actie in het nabijgelegen rectoraat. 44 actievoerders werden er opgepakt. De rechter besliste dat alle bezettingen moeten stoppen en verbiedt ook nieuwe soortgelijke acties dit academiejaar. De actievoerders eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israël stopzet. In het Zweedse Helsingborg is een NAVO-bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken aan de gang. Onderwerpen van gesprek zijn de oorlog tussen de VS en Iran en over hoeveel lidstaten spenderen aan hun defensie. Het is overigens de eerste keer dat er een NAVO-bijeenkomst is in Zweden en dat is omdat Zweden nog maar 2 jaar geleden lid is geworden van die NAVO. En in de Ronde van Italië heeft Alex Zegaard de 12e etappe gewonnen. Onze landgenoot ontsnapte in de laatste kilometers uit het peloton en hield stand. Het is zijn mooiste overwinning tot nu toe, maar het was niet makkelijk, zei Zegaard.
2: De keer dat ik beslist van nu zet ik aan, is er geen weg niet meer terug. Als ze mij terugpakken, is het volledig gedaan. Dus al in. En het is zeker heel veel pijn, maar ze waren mij echt aan het aanmoedigen in het toertje. De renners en de ploegleiders, dus dat geeft nog extra motivatie dat zij erin geloven. En ja, als dat dan zo beloond wordt, dan is dat met heel veel plezier dat ik zo'n inspanning in lever.
0: Ton Aerts won de sprint voor de 2e plaats. Jasper Stuyven eindigde als 5e. Het blijft zonnig vanavond met vannacht wat lichte wolken en temperaturen tot 14 graden. Morgen wordt het warm tot 27 graden met veel zon en af en toe wat stapelwolken. Meer op 14nieuws.be.

weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbuild.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: uur een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Een man die in de gevangenis van Nijvel zit, heeft al meer dan 2 jaar een sociale woning in Anderlecht. Dat blijkt uit onderzoek van de redactie van ons reportagemagazine Pano. Op het ogenblik dat de woning van de gedetineerde werd goedgekeurd, zat hij dus in de cel. En dat is nog steeds het geval, bevestigen 2 juridische bronnen. De gewestelijke instelling die toewijzingen van sociale woningen moet controleren en het dossier goedkeurde, zal het nu opnieuw onderzoeken. De Belgische activisten die in Israël vastzaten omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, zijn hardhandig aangepakt bij hun arrestatie. Dat vertelt een van hen aan Ter Zake. Het Israëlische leger had begin deze week meer dan 400 activisten gearresteerd, onder hen ook 7 Belgen. Ze waren met tientallen schepen van de hulpvloot Flotilla onderweg naar Gaza. Arno Meins uit Knokke-Heist is een van hen.
1: Als ze iets naar het ziekenhuis, want ik heb prima last van mijn remmen, want ze zijn heel hard aangepakt en er waren er ook seksueel aanrandingen. Dus ja, ik echt van alles, ook zo wat tasers en ja, continu hard aangepakt geweest dat we in Israël aangekomen zijn.
0: In Portugal is een Franse vrouw gearresteerd die haar 2 kinderen had achtergelaten aan de kant van de weg. De 2 jongens van 4 en 5 werden gevonden door een voorbijganger die ging met hen naar de politie. De kinderen waren geblinddoekt, achtergelaten door hun moeder en haar partner, die niet de vader is van de kinderen. De vrouw van 41 en die partner, een man van 55, zijn nu gevat door de politie. De kinderen waren al overgedragen aan de Franse ambassade in Portugal en verkeren in goede gezondheid. En vanavond kan de beslissing vallen in de hoogste voetbalklasse. Op 2 speeldagen van het einde heeft Club Brugge 4 punten meer dan Union. Dus Tom Boudewijn, als club wint in Mechelen, dan is het zeker kampioen.
2: Dat klopt en meer nog, vanavond gewoon hetzelfde resultaat halen als Union op bezoek bij AA Gent. Dat volstaat zelfs voor Club Brugge om opnieuw landskampioen te worden. Maar iedereen gaat ervan uit dat Club zal winnen in Mechelen, omdat Brugge toch de wind in de zeilen heeft na die ruime overwinning tegen Union vorige zondag. In Brugge houden ze de druk nog wat af. In de competitie verloor blauw-zwart trouwens nog in Mechelen. Mechelen dat zelf mikt op een Europees ticket samen met Gent en Anderlecht. Dus ook die strijd met 3 ploegen is nog interessant.
0: We kijken er naar uit. Bedankt, Tom. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt met minima tussen 4 en 14 graden. Morgen warmer tot 27 graden met zon en stapelwolken. Ook in het weekend veel zon en zondag kan het lokaal 30 graden worden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien...

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
2: VRT Radio BNE Live.

0: met alle korten. Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaamse Brabant sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al asbest was gevonden onder een ander speelterrein. De gemeente ziet zich nu genoodzaakt om nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dieriks.
1: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
0: In Portugal is een Franse vrouw gearresteerd die haar 2 kinderen had achtergelaten aan de kant van de weg. De 2 jongens van 4 en 5 werden gevonden door een voorbijganger. Die ging met hen naar de politie. De kinderen waren geblinddoekt achtergelaten door hun moeder en haar huidige partner, niet de vader van de kinderen. De vrouw van 41 en die partner, een man van 55, zijn nu dus gevat door de politie. De kinderen waren al overgedragen aan de Franse ambassade in Portugal. Ze zijn in goede gezondheid. In het voetbal kan Club Brugge vanavond kampioen worden. Dan moet het minstens even goed doen als Union. Op dit ogenblik is Club Brugge op bezoek bij KV Mechelen. De voorlaatste speeldag van de Champions Playoffs. Tom Boudewijl, is Club op weg naar de titel?
2: Ja, want ze doen om te beginnen al beter dan Union. Union dat nog altijd 0-0 staat bij AA Gent. En Club Brugge leidt met 0-1 na ruim een kwartier. Was het een goede actie via Sique en Trezoldi, afgerond door de man in vorm, Christos Tsolis. Hij maakte er 0-1 van in een periode waarin Club Brugge het overwicht had, maar geen overrompelende indrukken gaf. Wel af en toe kon prikken via Vettelissen en Stankovic. Een goal van Forbes, die werd afgekeurd. En KV Mechelen kan daar maar weinig tegenover stellen. Het is een beetje de logica die wordt gerespecteerd. En ondertussen zijn we bijna een half uur ver en leidt Club Brugge dus met 0-1.
0: Dankjewel, Tom. En de derde match, Anderlecht, dat strijdt nog om de 4e plaats. Het ontvangt Sint-Truiden, de 3e in de stand. Anderlecht leidt met 1-0. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt met minima tussen 4 en 14 graden. Morgen warmer tot 27 graden met zon en stapelwolken. Ook in het weekend veel zon en zondag kan het dan lokaal 30 graden worden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: 10 uur een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. En we starten met voetbal, want Club Brugge kan zo meteen landskampioen worden. Het speelt op dit ogenblik op bezoek bij KV Mechelen. Tom Boudeweel, vertel het ons. Is Club op weg naar de titel?
1: Ja hoor, nog 20 minuten wachten in een wedstrijd die volledig gedomineerd wordt door de Bruggelingen. Twee keer op voorsprong gekomen in een eerste helft met een race om kansen, was het enkel Tsolis die kon scoren na ruim een kwartier. 0-1 bij de rust, dus KV Mechelen was te zwak. En plots viel een goal uit de lucht al heel snel na de pauze van Brederode met de gelijkmaker. Maar de reactie van Brugge mocht zeker gezien worden. Na een counter scoorde Trezoldi. En ondertussen Trezoldi en Forbes dicht bij de 1-3. Maar voorlopig is de kloof nog altijd één doelpuntje. Club Brugge dus in deze fase op weg naar de titel. Want als het zelf wint, is het altijd kampioen. En het moet gewoon even goed doen als Union. En bij Union in AA Gent is het nog altijd 0-0.
0: Dankjewel Tom. En Anderlecht strijdt nog om de vierde plaats in de stand. Het ontvangt Sint-Truiden. De derde in de stand. Anderlecht leidt met 2-0. Het gemeentebestuur van Capelle op Den Bosch in Vlaams-Brabant sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al asbest was gevonden onder een ander speelterrein. De gemeente ziet zich genoodzaakt om nu nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dirks.
2: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
0: Capelle op Den Bosch heeft een lange geschiedenis van asbestvervuiling. De fabriek van Eternit produceerde er tot eind jaren 90 asbest. Cement. Vluchtelingenwerk Vlaanderen is tevreden dat het Grondwettelijk Hof een maatregel van minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt heeft geschorst. Die had beslist dat asielzoekers die geen opvangplaats konden vinden niet langer financiële steun via het OCMW konden krijgen om zelf een woning te huren. Maar daarmee schendt je het grondrecht op hulp. Dat zegt Thomas Willekens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
3: Het is belangrijk om mee te geven dat er vandaag nog steeds mannelijke asielzoekers op straat belanden, omdat zij een onwettige opvangweigering krijgen van FedAsiel. En het is in die context dat het Grondwettelijk Hof zegt dat je niet zomaar deze mensen op straat kan zetten om dan hun alternatieve vorm van steun, namelijk OCMW-steun, te schrappen in de wet. Als je dat doet, dan schendt je het recht op de menselijke waardigheid.
0: En in de haven van Antwerpen is vandaag een controleactie gehouden op de uitstoot van vrachtwagens. Met de hulp van slimme camera's naast en boven de weg haalt de politie vrachtwagens met een extreem hoge uitstoot door een defect of door fraude uit het verkeer. Vlaanderen wil zo de luchtkwaliteit verbeteren, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
4: We zien gelukkig dat de overgrote meerderheid in orde is. 95% van de vrachtwagens rijdt conform. Maar die 5% die toch fraudeert, ja, die heeft een heel grote impact op onze luchtkwaliteit. En dat is natuurlijk een heel belangrijk aandachtspunt. Als die 5% er kunnen uithalen, ja, dan daalt de totale uitstoot van alle vrachtwagens in Vlaanderen met 40%.
0: Ook de volgende dagen en weken zijn er nog controles op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Vannacht rustig en licht bewolkt rond 9 graden. Morgen zonnig en warm tot 27 graden. En ook het verlengde Pinksterweekend wordt zomers. Met veel zon en warme temperaturen van tegen de 30 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Het is 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20ste titel in de geschiedenis van de club. Maar Tom Boudeweel, het werd wel nog spannend daar in Mechelen.
1: Ja, het was een superspannende ontknoping van deze titelstrijd. Omdat Club Brugge zelf twee keer een voorsprong weggaf tegen KV Mechelen. En omdat Union, de enige andere titelkandidaat, nog langer voetbalde dan Club in Mechelen. Het was dus een minuut of vijf in spanning afwachten. Maar Gent hield Union voor de tweede keer in deze playoffs op een scoreloos gelijkspel. En zo dus de 20ste landstitel ondertussen voor Brugge. Dat het niet zelf afmaakte, ondanks het voortdurende overwicht. En een race om kansen ook. Tsolis en Trezol, die de twee topschutters, die bracht de club twee keer voor. Van Brederode maakte twee keer gelijk voor 2-2 de eindstand. En dus toch de titel, verdient na alweer een sterke play-offs. Na wat misstappen in de competitie en een trainerswissel stond Club er op het moment dat het er moest staan. Pas voor het eerst aan de leiding twee weken geleden. En zo mag Brugge deze zomer weer rechtstreeks de Champions League in.
0: Dankjewel, Tom. En Anderlecht heeft zich verzekerd van de vierde plaats in de stand. Die geeft recht op Europees voetbal volgend seizoen. Anderlecht versloeg Revelatie Sint-Truiden. Dat is de derde in het klassement met 3-1 vanavond. KV Mechelen en AA Gent kunnen Anderlecht niet meer inhalen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen is tevreden dat het Grondwettelijk Hof een maatregel van minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid heeft geschorst. Die had beslist dat asielzoekers die geen opvangplaats konden vinden niet langer financiële steun via het OCMW konden krijgen om zelf een woning te huren. Het Hof oordeelt nu dat die optie moet blijven bestaan, omdat iedereen recht heeft op een menswaardig leven. Het oordeel komt niet als een verrassing, zegt Thomas Willekes van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
2: De Raad van State was namelijk ook al erg kritisch over deze wetswijziging. En met een kritisch advies van de Raad van State, als dat niet wordt gevolgd, kan je wel verwachten dat het Grondwettelijk Hof daarna die wet zal annuleren. Dus het is ook simpelweg juridisch gezien een heel erg zwakke wet die open stond voor legitieme kritieken die dan tot deze annulatie van het Grondwettelijk Hof leidt.
0: En in de Nederlandse stad Utrecht zijn vanavond duizenden mensen meegegaan in een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze riepen op om asielzoekers niet met alle zonden te overladen en hen op een menselijke manier op te vangen in afwachting van een procedure of ze in Nederland kunnen blijven of niet. De voorbije weken was protest van tegenstanders van opvangcentra uit de hand gelopen. Er werd amok gemaakt, brand gesticht en vernielingen aangebracht. Dat was onder meer het geval in Loosdrecht, een dorp tussen Utrecht en Hilversum. Daarom stapten in Utrecht vanavond duizenden mensen mee in een solidariteitsmars. Vannacht rustig en licht bewolkt, rond 9 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan tot 27 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

Voor het zee, kop ik breekt aan hoge duinen, en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlak land

dapperde oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons de nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keilig is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de Scheld blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

0: heel goede avond. VRT Nieuws met Aleid de Korte. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg vanavond aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Het verslag is van Tom Boudeweel.
1: Superspannende ontknoping van deze titelstrijd, omdat Club Brugge zelf 2 keer een voorsprong weggaf tegen KV Mechelen. En omdat Union langer voetbalde dan Club in Mechelen. Het was dus 1 minuut of 5 in spanning afwachten. Maar Gent hield Union voor de 2e keer in deze play-offs op een scoorloos gelijkspel. En zo dus de 20e landstitel voor Brugge, dat het niet zelf afmaakte, ondanks het voortdurende overwicht en een race om kansen. Tsolis en Trezol, die de twee topschutters, zij brachten de club 2 keer voor. Van Brederode maakte 2 keer gelijk voor 2-2 de eindstand. En dus toch de titel, verdiend na alweer een sterke play-offs. Na wat misstappen in de competitie en een trainerswissel stond club er op het moment dat het er moest staan. Pas voor het eerst aan de leiding 2 weken geleden. En zo mag Brugge deze nazomer weer rechtstreeks de Champions League in.
0: En bij een 20e landstitel hoort een 2e ster boven het embleem van de club. Aanvoerder Hans van Aken is blij dat hij er eindelijk komt.
2: Geweldig, hè. Ik denk dat het hoofddoel was dit jaar. En, we hebben nog steeds moeten zoeken vandaag uiteindelijk. Maar kijk, dat is, het is de 7e voor mezelf. Maar het blijft een onbeschrijfelijk gevoel. En inderdaad, die tweede ster maakt het dan weer extra speciaal.
0: En feest bij de supporters uiteraard.
3: Fantastisch! Ronduit fantastisch!
4: Wel verdiend.
5: Zalen, zeg echt de winnaar.
6: Zot! 2 sterretjes!
7: Wat moet het zijn?
6: Kampioenen! FCB! FCB! FCB! Olé, olé!
0: Het lijkt een lange nacht te worden in Brugge. En Anderlecht heeft zich verzekerd van de 4e plaats in de stand en Europees voetbal na 3-1 winst tegen Sint-Truiden. De stemming van de zogenoemde programmawet met daarin de centenindex in het federale parlement is verschoven naar volgende week. Het lukt de oppositiepartij Anders om de wet opnieuw te laten bespreken in de commissie Sociale Zaken. Volgende week is er dan de stemming en als de wet wordt aangenomen kan die zogenoemde centenindex vanaf juni al toegepast worden. In Anderlecht heeft de gemeente raad vanavond gedebatteerd over de felbesproken panoreportage van woensdagavond. Daaruit bleek dat PS, de PS-schepen voor huisvesting, de toewijzing van sociale woningen beïnvloedt. Verschillende oppositiepartijen vroegen vanavond dat de schepen een stap opzij zou zetten. Er is ondertussen een gerechtelijk onderzoek ook opgestart. De burgemeester van Anderlecht nam het op voor zijn partijgenoot en riep voorlopig op om het onderzoek af te wachten en geen voorbarige conclusies te trekken. En de 7 Belgen die waren opgepakt in Israël omdat ze via zee mee hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vrijdag namiddag vanuit Turkije weer aan in ons land. De ordediensten in Israël traden hardhandig op. Er is ook sprake van seksuele intimidatie en geweld. En dat is een bewuste strategie van het Israëlische leger, zegt correspondent Sander van Hoorn vanuit Israël.
8: Ze willen vooral afschrikken zodat dit soort provocaties in hun woorden niet meer voorkomen. Maar het kan toch ook niet helemaal als een verrassing komen, want de minister van Binnenlandse Zaken die dit filmpje postte, die heeft ook al eerder gezegd dat hij deze mensen ziet als terroristen. En we weten hoe die andere mensen behandelt die hij ziet als terroristen. Dat gebeurt namelijk in de gevangenissen waar de Palestijnen zitten. Mensen die worden vrijgelaten naar de bezette westelijke Jordaanoever of naar Gaza, die zijn er vaak uitermate slecht aan toe, onvoldoende te eten en te drinken gekregen, vertonen sporen van marteling.
0: Vannacht rustig en licht bewolkt, rond 9 graden. Morgen zonnig en warm tot 27 graden. En ook het verlengde Pinksterweekend wordt zomers met veel zon en warme temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.

Het wel zeggen dat het nooit zal komen, maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof en liefde.

0: is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Verenigde Staten sturen 5000 extra militairen naar Polen. Dat kondigde president Donald Trump aan met een bericht op zijn platform Truth Social. Daarin had hij het ook over de Poolse president Karol Nawrocki, met wie hij zegt een goede verstandhouding te hebben. Het bericht is opvallend omdat de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth vorige week aankondigde juist troepen weg te willen halen uit Polen. Na een ruzie met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz kondigde de VS ook al aan troepen te zullen terughalen uit Duitsland. De 7 Belgen die waren opgepakt door Israël omdat ze via zee mee hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vrijdag namiddag vanuit Turkije aan in ons land. In totaal werden 400 internationale actievoerders opgepakt door het Israëlische leger. Ze getuigen allemaal van een zeer hardhandig optreden van de ordediensten. Een aantal van hen spreekt ook van seksuele intimidatie en geweld. Het harde optreden is bewust, zegt correspondent Sander van Hoorn vanuit Israël.
1: Ze willen vooral afschrikken zodat dit soort provocaties, in hun woorden, niet meer voorkomen. Maar het kan toch ook niet helemaal als een verrassing komen, want de minister van Binnenlandse Zaken die dit filmpje postte, die heeft ook al eerder gezegd dat hij deze mensen ziet als terroristen. En we weten hoe die andere mensen behandelt die hij ziet als terroristen. Dat gebeurt namelijk in de gevangenissen waar de Palestijnen zitten. Mensen die worden vrijgelaten naar de bezette westelijke Jordaanoever of naar Gaza, die zijn er vaak uitermate slecht aan toe, onvoldoende te eten en te drinken gekregen, vertonen sporen van marteling.
0: Je fiets meenemen op de trein moet in de toekomst gratis kunnen. Dat is een voorstel van Vooruit en het is donderdagavond unaniem goedgekeurd in de Kamer. Op dit moment kan je je fiets meenemen op de trein, maar in de daluren betaal je daar €3 voor en in de spits €5. De combinatie fiets en trein wordt steeds populairder. Vorig jaar maakten er 550.000 reizigers gebruik van en dat waren er 14% meer dan in 2024. In de resolutie die werd gestemd vragen de Kamerleden ook aan de regering om werk te maken van 1 combi-ticket voor alle openbaar vervoer. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. Club kwam gisteravond wel 2 keer op voorsprong, maar KV Mechelen kwam telkens terug. Daardoor moesten de spelers van club uiteindelijk nog in spanning afwachten wat de uitslag van eerste achtervolger Union was. Dat op dat moment aan het spelen was tegen AA Gent. Omdat ook Union niet kon winnen, het werd daar 0-0, is club dus kampioen. Voor Ivan Leko, de trainer van club, is de titel meer dan verdiend.
2: The best team in Belgium, 100%. Very deserved. The best attack, the best defense in playoffs. And I think this is good for football. Happy for everybody who did their part here.
0: Vannacht is het licht bewolkt, minimaal rond 9 graden. Straks krijgen we een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. Ook in het weekend wordt het zomers warm en zonnig. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: twee uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne zijn vier burgers gedood door Russische aanvallen met zweefbommen en drones. Er vielen ook vijf gewonden. De zweefbommen kwamen neer op een stad dicht bij de frontlijn. De Russen laten ze los vanuit het luchtruim dat ze zelf controleren, waarna ze tientallen kilometers verder naar hun doel geleid worden. Ook meer in het binnenland waren er donderdag nog Russische aanvallen. In Dnipro raakte donderdagavond een twintigtal mensen gewond bij een luchtaanval op twee flatgebouwen. In Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, hebben onderzoekers 150 knaagdieren gevangen. Ze zullen onderzocht worden op het hantavirus en of het mogelijk is dat ze dat virus overbrengen op mensen. Ushuaia is ook de plaats waar het cruiseschip Hondius vertrok, waarop een uitbraak van dat hantavirus was. Er werden twee soorten knaagdieren gevangen op verschillende plekken. Het zou 3 weken duren om stalen van de dieren te onderzoeken en te kunnen vaststellen of de knaagdierpopulatie van Ushuaia de bron zou kunnen zijn van de besmetting op het schip. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen gisteravond om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. Club kwam 2 keer op voorsprong, KV Mechelen kwam telkens terug. Daardoor moesten de spelers van Club Brugge nog in spanning afwachten wat de uitslag van de eerste achtervolger Union was. Union speelde bij AA Gent, maar omdat ook Union niet kon winnen, het werd daar 0-0, is Club dus kampioen. Clubvoorzitter Bart Verhagen genoot van het feest dat achteraf losbarstte.
1: Heel blij. Ik heb genoten van de vreugde achteraf die er was bij de spelers, bij de coach, bij zijn staf, bij ook het publiek dat hier vandaag aanwezig is. Ja, de hele clubfamilie tiert van plezier en dat doet mij gigantisch veel deugd. Die jongens maken hun dromen waar en dat maakt mij blij en vrolijk en goedgezind. Voilà.
0: Hij blij en iedereen eigenlijk bij, ook bij de supporters.
2: Fantastisch! Ronduit fantastisch!
3: Welverdiend!
4: Zalen, de echte winnaar!
5: Zot!
2: 2 sterretjes!
5: Wat moet zijn?
2: Kampioenen! FCB! FCB! FCB! Olé, olé!
0: Ja, ik kan alleen het weer nog toevoegen. Vannacht licht bewolkt, minima rond 9 graden. Straks krijgen we een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. Ook het weekend wordt zomers en warm en zonnig. Voor Brugge supporters is het wellicht geen probleem, maar ook voor alle anderen. Fijne nacht nog. Meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.